0: op.
1: Met het ochtendnieuws met een update van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Lore Brijsink legt uit.
2: Goedemorgen. De brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Komt door de regen van gisterochtend. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. Het gebied blijft moeilijk toegankelijk en de brand is onvoorspelbaar. De brandweer zal volgens de minister nog weken nodig hebben om het vuur daar te blussen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij het Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
3: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting de halve finales te hockeyen.
2: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. En maxima rond 20 graden.
0: Dit is Top. Jeroen en Koen.
4: Hey, goedemorgen. Dinsdag 18 augustus. Goedemorgen, collega.
1: Ja, goedemorgen. En ook Jennifer Lopez en David Guetta zijn erbij.
4: Ah, kijk eens op. Goedemorgen voor jullie.
1: Allemaal.

0: Ja, vanochtend moet je ze nog gerust laten, maar het is wel van Save Me Tonight en Jennifer Lopez. En zo is het 5 over 6 en de trein nog ook.
1: The day after, dag 2 van de 10 dagen die we samen beleven. Gisteren het nieuws bekendgemaakt, samen handje in handje, ja, dat het programma Jeroen en Koen gaat ophouden. Heel veel mensen hebben de afgelopen 24 uur van alles laten weten.
0: Amai.
1: Via de sociale media. Ja. Ik denk dat er ook wel wat berichten over en weer gestuurd zijn naar mensen. Het was best pittig.
0: Ja, zeker. Allemaal dank voor de alweer mooie woorden die we allemaal gezien hebben. Het begrip ook, moet ik zeggen.
1: Een aantal collega's die hebben zelf ook berichtjes.
0: Het is niet opgevallen, ja, in de lawine van reacties.
1: Maar,
0: overloop is.
1: Wel nee, persoonlijk. Ik had,
0: persoonlijk.
1: Ik had het gisteren nog over. Oh, nee, die gaat dat misschien niet leuk vinden dat ik dat nu zeg.
0: Ja, zeg het dan toch maar.
1: Ik ga dat toch zeggen. Nee, ik had het gisteren op antenne nog over mijn grote voorbeeld Peter van de Verre.
0: Ah. En, goed dat je erover begint.
1: Ah, dat was hij gisteren.
0: Ja?
1: Ja, hij zei goeie moed of zo, succesmannen of zo.
0: Allee, dus, hij heeft gisteren mijn vriendschapsverzoek. Ik wist niet eens dat ik daar ooit een vriendschapsverzoek naartoe gestuurd had, maar dus gisteren is dat plots geaccepteerd.
1: Is het echt?
0: Hij is erbij, zijn, hè?
1: Ah, maar
0: de Van der Veire.
1: Maar op Facebook toch niet?
0: Ja, ja, op Facebook.
1: Maar zo oud. Ja. Maar goed, ik kan dat ook eens proberen. Zou die ook vriendjes met mij willen worden? Kom, ik kan dat ook doen.
0: Oh ja, voilà.
1: Vriend toevoegen.
0: Ja, je praat al met elkaar.
1: Ja, ja, maar dat is via WhatsApp.
0: Aha, via WhatsApp. Oh, je hebt mekaars telefoonnummer dus.
1: Ja, we hebben die toch al een aantal keren aan de telefoon gehad.
0: Moet ik iets weten?
1: En wel ja, maar we wouden daar nog even mee wachten.
0: Wacht, hè. Wat rijmt er op Koen dat iets te maken heeft met regio? Misschien kunnen we daar iets mee doen en dat we die Margot kunnen buitensmijten of zo.
1: Nee, die doet dat veel te goed. Ja, maar dat is toch, ja.

0: Als ik dit zo hoor, dit had zomaar een BVV'tje kunnen zijn. Was het niet? Want dat mogen jullie nog altijd kiezen. Natuurlijk, inschrijvingen zijn vanaf nu welkom. Nou, misschien is het moment om de kans te grijpen. Wat er hier in de ochtend allemaal gaat gebeuren na 30 augustus. We hebben er geen flauw idee van, dus of er zoiets als het BVV'tje gaat overblijven. Ik weet het niet, mannen, dus ik zou er nu van profiteren.
1: Ik heb wel een meeting request zien binnenkomen bij mij. Maar goed, ik kan dat accepteren of afwijzen. Moet nog even laten.
0: En dat ging over wat er gaat gebeuren.
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, er staat gewoon bij Koen Top. Koen Top staat er gewoon. Allee, als onderwerp, hè. Dus er staat geen... Het kan over van alles gaan, hè.
0: Boeiend, dus we weten het niet.
1: Ja, misschien wel, hè. Misschien wel.
0: Ja. Heeft die vergadering al plaatsgevonden?
1: Ah, nee, die staat...
0: voilà. Dus we weten niks.
1: Nee, ik ben al een beetje aan het teasen. Ik wil jullie op de hoogte houden. Je weet nooit dat ze
0: mij... Ja, hij is onze spion om ons op de hoogte te houden.
1: En dat is woensdagmiddag. Woensdagmiddag.
0: Ah, mij.
1: Denk eens aan mij, hè.
0: Ah, ja, maar nee. Dan zullen we jou daar donderdag gaan herinneren. Ah, ja, dat is goed. En dan ga jij zeggen, godverdomme, ja, helemaal vergeten die vergadering. Vergeten was. Goed, pak je kans. Misschien heb je nog nooit een BVV'tje aangevraagd. Dan laat nu van je horen, tenminste. Via onze app. Yeah. Voilà, hij zegt het ook.

0: I Want You.
1: Ja, ja, ik zei het ook. Oh, we willen hetzelfde. Als we willen mij ook.
2: Ik ga even doen alsof ik dat allemaal niet gehoord heb, jongens.
3: Het BVV'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
2: Dat is het beste voor iedereen. Het BVV'tje. Ja, er is van alles binnengekomen.
1: Mensen die willen het liedje, bijvoorbeeld Tanja, die zegt afscheid nemen bestaat niet.
2: Mooi.
1: Zou een suggestie kunnen zijn. Ja. Gaan we nu alle liedjes zingen? Ook Psy met...
2: Gangnam Style.
1: Ook dat is het niet geworden. En dan kan ik al even blijven doorgaan.
2: Ja, jij weet niet wat ik gekozen heb. Wat ben ik aan het draaien? Jij ziet wat er binnengekomen is. Wat ben ik aan het draaien van de suggesties?
1: Even kijken. Ja. De nieuwe mix van Turn the Tide is het niet.
2: Nee.
1: Die... Oh, zelfs als het zingt, weet ik het niet. Wat is dit? De Mackenzie.
2: Nee.
1: Nee.
2: Allee.
1: Zo wat zilverachtig.
2: Nee, dit komt uit Nederland.
1: Ja. Uit Technotronic. Nee.
2: Ja, dit is Pump Up the Jam van Technotronic.
1: Nee, want die hebben toch een ander liedje ook gemaakt?
2: En dat kwam ook uit België.
1: Ah ja, ik weet het.
2: Ja?
1: Armin van Buuren.
2: Ja, Koen.
1: Oh.
2: Dit is gevraagd door Mario. Omdat het toepasselijk is. The Sound of Goodbye.

0: Ja, wie de zangeres is, ik zou het je niet kunnen vertellen, want op het hoesje van de plaat staat Armin van Buuren presents Perpetuous Dreamer. Dat gaat er een naam niet zijn, heb ik zo het gevoel. Enfin, The Sound of Goodbye, dat dan weer wel.
1: Alice de Graaf, een Nederlandse zangeres. Ja, dat is niet zo onlogisch natuurlijk, want ook Armin van Buuren
0: is een Nederlandse zangeres.
1: nee, zo bedoel ik het niet. Wacht, ik ga het even opnieuw uitleggen. Nee, ze snappen het niet.
0: Nee, het staat. Dit is Eva Max.

0: dansje met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Ik weet niet of er ook meerwaardezoekers aan het luisteren zijn naar het programma, maar ik heb mij gisteren, ik ga dat vandaag opnieuw doen, ik heb mij gisteren geamuseerd met zo dan, tijdens het krantenoverzicht, is een oud muziekje dat ik daar dan in de tijd, toen ik de ochtend nog alleen deed, zelfs was dat geloof ik, gebruikte voor het krantenoverzicht, was dit. Met dat ratelende typemachientje, dat pad komt nu. Voilà. En zo gaan we nog een paar dingetjes nog een keer doen, zo uit het verleden, uit de decennia-ochtend en zo.
1: En dat wil zeggen dus de gazetten overlopen. Ja. En met de kop in het laatste nieuws vandaag, het is Theo Franke, want Franke komt met militair brandactieplan.
0: Dat gaat natuurlijk nog altijd over de Hoge Venen. Zijn er nog kranten die daarmee beginnen?
1: Ja, of toch een zijsprongetje. Belang van Limburg vandaag, al evenveel natuurbranden in Limburg als normaal. In een heel jaar in België.
0: En de Standaard heeft het in dat verband over een ongelijke strijd, want de brand in de Hoge Venen blijft opflakkeren.
1: Het Nieuwsblad, illegale Trump-tarieven kosten Vlaamse bedrijven miljard dollar.
0: Gazet van Antwerpen heeft het over de winkelstraten in Antwerpen. Die trekken nog altijd minder shoppers dan voor corona. Dat is de straffe evolutie.
1: En we zitten in de tijd. Ja, dan weet je, het is van de serieus. Het gaat over belangrijke zaken, want een streep door het grootste waterstofproject van Antwerpen. En dat is dan Plug Power. Ja, Plug Power.
0: Oké. Okay.
1: Plug Power.
0: Ja, je zei het al, ernstige zaken.
1: Ja, wel, ja, inderdaad.
0: Dus, ja, kennen wij daar niks van, per definitie.

0: is de man met het hoedje. Niet, nee.
1: Dat is die van die aanslagen.
0: Nee.
1: Die maakt plaatjes nu.
0: Nee. Ik bedoel, die heeft altijd zo'n dingetje op zijn hoofd. Nee.
1: Een hoedje, dat was
0: een man van het hoedje.
1: Slecht idee.
0: Een andere man van het hoedje. Cyril was dat. En Feel It. Ja, de ene man met het hoedje is de andere niet.
1: Ja, duidelijk. Ik zal er toch wel mee opletten.
0: Ja, nee, snap ik. Excuses.
1: Goed, twee vertragingen. Het zijn kleintjes natuurlijk, het is nog vroeg. Op de E313, een kleine 10 minuten vanaf Rans tot de Antwerpen-Oost. En ook wat vertraging op de R2 richting Lillo ter hoogte van Beveren.
2: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de Knaldi-prijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
6: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is

0: Ja, je zou denken zo twee grote namen. Dat is binnen de 3 minuten een grote hit. Maar zo werkt het niet meer tegenwoordig. Heeft iets meer tijd nodig.
1: Is het geen hit?
0: Ik heb niet een indruk dat het gigantisch succes is. Maar goed, kan hem eigenlijk. Martin Garrix, Sheeran en Repeat It. Daar zijn we nog altijd mee bezig. Alhoewel, vanochtend komt toch frisjes hoor. Ik moet zeggen, ja, ik heb nog eens zo'n hemdje aan. Dat zal ook wel een van de laatste keren geweest zijn dit jaar.
2: Met korte mouwen.
0: Een hemdje met korte mouwen. Koen heeft mij ongezegd dat ik dat eigenlijk niet mag doen. Dat dat marginaal en zo is. Ja, dat was het woord dat je toen gebruikte.
2: Blijf jezelf, denk ik dan.
0: Maar ik dacht, wat trek ik me ervan aan, man? Ik doe hier mijn hemdje met korte mouw. Ik kan toch moeilijk weggooien, omdat hij een onnozele collega van
2: ook
0: mij...
2: Ook juist.
0: Dus, maar het was frisjes. Ja.
2: Alhoewel, ik zie wel dat die hemdjes met korte mouwen, ik zie dat wel af en toe opduiken. Dus misschien zou het kunnen...
0: Is het terug aan het komen? Terug hip aan het worden. Ja, dus. Ik ben terug hip.
2: Maar dat was helemaal de bedoeling niet.
0: Zeg maar, we waren daarnet over muziek bezig. En je hebt mij, als je goed opgelet, heb je mij daarnet al een handeling zien doen. Ik zag hier namelijk een nieuw nummer op mijn lijst staan. Ruffy met Giving You. Komt er zo meteen aan.
2: Ja.
0: En heb je gehoord wat ik gedaan heb? Dan luister ik heel even naar de intro zo.
2: Om dan...
0: 1-2 seconden om zo even een idee te hebben van de sfeer. Dus ik heb alleen maar de eerste 2 seconden gehoord van het nummer. Maar ik dacht meteen...
2: Papillon.
0: Papillon van de Editors. Want dit is Ruffy dus met Giving You.

0: Hallo met Atilex.
1: Ik ben op zoek naar een kabel.
0: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
1: Nu ben ik de draad kwijt.
0: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.

0: Sonny Ferreira and D.O.D. and Think About Us. Ja, Think About Us, dat zou zomaar eens de slagzin van de winkelcentra op dit moment kunnen zijn. Want vandaag, op de voorpagina van Gazet van Antwerpen, we hebben het daarnet al even vermeld, Antwerpse winkelstraten trekken nog altijd minder shoppers dan voor corona. En het is een beetje een misleidende titel, vind ik. Want het heeft niks met corona te maken. Het heeft gewoon met timing te maken. Dus, hè.
1: En toevallig was dat dat jaar.
0: Ja,
1: dat
0: had ook zo iets toevallig.
1: Nee, ik weet het wel. Maar
0: dat
1: ook
0: je had de periode voor corona. Dan kwam corona. En dan waren er natuurlijk nul mensen in de winkelstraten. Want ze mochten niet. En de winkels waren niet open. En daarna heb je dan... Ja, terug een stijging gezien uiteraard, want als je op nul zit kan je niet anders doen dan stijgen natuurlijk. Maar dan merken ze nu wel dat, we zijn nu 2026, dat het aantal mensen dat in winkelstraten rondloopt minder is dan die periode voor corona. Dus het heeft niks met corona aan zich te maken, maar wel met timing. Dus mensen gaan niet meer naar de winkel. De winkelstraten trekken veel minder volk dan vroeger. Maar er worden ook wat redenen opgesomd in dat artikel. Hogere prijzen, daar ga ik zo meteen nog eens op terugkomen. Er is ook zoiets als de macro-economische onzekerheid.
1: Wat blief?
0: Ik snap het ook niet. Maar we zijn ook helemaal gewend geraakt aan het, en dat kan je zelf invullen, wat wordt als grote schuldige aangewezen?
1: Het online shoppen.
0: Ja, het online winkelen. Ja, het is zo gemakkelijk natuurlijk ook. Hè? Mensen gaan er ook vanuit, staat er, dat het moeilijk is om een centrum te bereiken. En ik denk dat ze wel een punt hebben hier en daar. Je moet parking betalen, je moet je auto kwijtgeraken enzovoort. Het kost ook al geld, moet je er ook bij tellen, hè, bij de rekening uiteindelijk. Dus daardoor, en dat gaat natuurlijk niet alleen over Antwerpen, dat denk ik dat over alle winkelcentra in ons land gaat. Ja, hebben die gewoon minder volk? Ga jij nog naar de winkelstraat?
1: Goh, eigenlijk veel te weinig. Ja. Ik denk dat ik, als ik het één keer per jaar doe, dat veel is.
0: Hmm. Dus, en vroeger wel?
1: Ja, je werd ook wel een beetje verplicht. Ik denk niet dat het online winkelen er zo ingebakken is.
0: Ja, maar je echt iets nodig had.
1: Ja, voilà.
0: Het zijn ook veel mensen die gewoon voor de gezelligheid natuurlijk.
1: Maar dat snap ik ook wel. Ja. Tijdens de feestdagen bijvoorbeeld. Je kan denken van, amai, dat is toch gigantisch druk.
0: Niet maar gezellig.
1: Nee, maar ik vind dat het ook wel iets heeft. Holidays are coming, holidays are coming. Alleen, dus ik vind het wel iets hebben. Maar het is niet om op je gemak rond te lopen.
0: Nee,
1: dat is juist.
0: Te druk vind ik niet gezellig.
1: Nee, ik snap het wel.
0: En dan die hogere prijzen. En dan maak ik mij... Ik ga geen namen noemen, maar ik heb het onlangs meegemaakt. Ik was in een winkel. Ik had een bepaald artikel. Ik kocht dat bepaalde artikel. Domme kloot die ik ben. Want nadien heb ik opgezocht wat datzelfde artikel mij online zou gekost hebben. En ik heb die test nu al een paar keer gedaan. En ik kom elke keer tot de vaststelling...
1: Ja...
0: Dat het, als ik het online zou gekocht hebben, dus niet zelf de moeite zou gedaan hebben om naar de winkel te rijden. Niet parkeergeld had betaald, maar het dus gewoon online had besteld. En gewacht tot het voor mijn deur neergeploft werd, zou het mij gemiddeld 10, 15 euro minder gekost hebben. Dat ik denk, ja, maar hoe wil je dan dat mensen nog naar de winkel gaan? Hoe kan dat goedkoper zijn?
1: Ja, maar wacht, een aantal punten. Heel veel mensen die gaan ook gewoon naar de winkel om te gaan kijken en bestellen het dan online.
0: Ja, maar dat is ook
1: dat
0: niet
1: is punt 1.
0: Dat is geen showroom, hè?
1: Nee, maar sommige mensen, mensen doen het. Punt.
0: Maar inderdaad, dan denk je van, in het vervolg ga ik altijd eerst eens even kijken wat kost het mij online.
1: Ja, maar misschien betaal je ook wel een beetje de expertise van de winkel. Want stel nu, ik zeg maar iets, je hebt een nieuwe vaatwasser nodig en je denkt, ik ken er eigenlijk geen hol van.
0: Ja.
1: Ik heb die van mij nog altijd niet. Goed, dat is een ander verhaal. Je denkt van, ik weet niet goed welk toestelletje dat ik moet kiezen.
0: Ja.
1: Dan is er altijd een verkoper, ik weet het wel, die wil verkopen. Maar die gaat je toch een beetje kunnen helpen.
0: Ja. En dan ga jij dus naar de winkel. Maar ik ga je verhaal afmaken. Jij gaat naar de winkel, je profiteert van de expertise. Dan zeg je, ga er nog eens over nadenken. Zoek je op wat het jou online zou kosten. En ga je het uiteindelijk toch online bestellen. Omdat het daar gewoon goedkoper is.
1: Goed, hè?
0: Ja. Zo gaan al die winkels natuurlijk toch doorbloeden. Maar hoe kan dat goedkoper zijn? Dat vraag ik mij toch af. Dat kan toch? In theorie kan dat niet goedkoper zijn, hè?
1: Maar misschien komt
0: als het persoonlijk bij jou wordt aangeleverd, of ze leveren het in massa op één plaats waar jij het dan gaat halen, is in theorie toch goedkoper dan het persoonlijk aan jouw huis komen leveren? Hoe kan dat?
1: Ja, maar misschien zijn er gewoon iets minder mensen bij betrokken dan dat je het gewoon...
0: Ik ben blij dat je zoekt naar verklaringen, maar ik geloof ze niet. Dus, goed, dus beste vriend. 1. Ga wat meer naar de winkel. En 2. Winkels kijk ook eens rond. Als je iets in een rek zet en je weet zelf al, het is duurder dan dat de mens... Ja, doe het dan niet. Want dan, dat is je eigen graf delven. Gewoon.
2: Ja.
0: Mensen gaan dan niet blijven pikken,
2: nee,
0: hoor.
2: Nee, nee.

0: weten we dat we ook eens met die winkelstraten. Vroeger vond ik dat heel leuk. En nu ga ik weer als, nou, zo klink ik, weet het, maar ik trek het me niet aan. Maar door het verdwijnen van de platenwinkels vind ik het niet meer leuk. Sinds er geen platenwinkels meer zijn. Vroeger, ja, als die van ons dan, wie dat ook was, dat is altijd al een ander geweest in de loop der jaren. Als die zei van we gaan winkelen, dan dacht ik, oh ja, dat is goed. Jij gaat naar de klerenwinkels, dat duurt uren en uren, maar ik kan ondertussen snuffelen in de platenbakken enzovoort, enzovoort. En dat was plezant. En dan ontmoeten we elkaar ergens halfway.
1: Ontmoeten we elkaar.
0: In een koffiebar. Dan voor iedereen wat wils. Maar als de dingen die je interesseren er niet meer zijn, dan shock je dus gewoon achter die ene persoon aan die de dag van zijn leven heeft. Maar ik verveel mij te pletter tegenwoordig in een winkelstraat. Jij hebt dan nog het geluk, Koen, dat kleren jou enigszins interesseren natuurlijk.
1: Maar ik vind
0: mij
1: dat wel,
0: interesseert dat geen ol.
1: Ik vind dat wel leuk. En ik vind dan ook leuk om meteen te kunnen meenemen. Dat is al het enige voordeel wat je niet hebt langs de andere kant.
0: Is dat ook duurder dan online? Want dat is ook een heel gedoe, kleren. Hè? Want dat is van terugsturen en niet passen. En dat ik denk, ja, maar dan is de winkel toch handiger.
1: Ja, maar ik heb het al gezegd, ik bestel altijd 2 maten. Ja, maar en je denkt dan
0: want voilà, nogmaals, hoe kan dit goedkoper zijn,
1: wacht,
0: jongens?
1: Nee, maar wacht. Het is het beste. Want dus ik bestel 2 maten. Small en medium. Ik wil dat gerust toegeven. Okay. Meestal is small. Maar goed, je weet dat niet altijd. Meestal is small.
0: Want small is niet overal small, hè?
1: Juist.
0: Ja, dat is en dus bestel ik, ook belachelijk.
1: Nee, juist. En dus bestel ik 2 maten en dan meestal stuur ik de small terug. En je zou kunnen zeggen van, ja, maar je kan toch de small bestellen? En stel dat die te klein is, dan moet je hem terugsturen en dan medium
0: en dan
1: bestellen.
0: Pas de medium.
1: Nee, want dan heb je een extra verzending gedaan.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Is dat een probleem? Want betaal je die ook?
1: Maar is het echt voor het klimaat en zo?
0: Ah, oké. Okay.
1: Nee?
0: Ah, nee, ik wist niet dat er in die discussie ook met het klimaat werd.
1: Ah ja, nee, maar dan laat je die mensen met nog een extra
0: pakje. Beste voor het klimaat is 1 verplaatsing, hè. Van de fabriek naar de winkel. En dan, ja.
1: En dat zou wel eens
0: en dan ga jij te voet voor het klimaat.
1: Ja, maar nee.
0: Uw medium halen. En dan staat hij nog een beetje te gentelen aan de small, maar iedereen weet, dat is al lang geleden.
1: Ja. Pak toch maar de lach.
0: Voor alle veiligheid. Want hierna bitterballen. Oh, dit is nog iemand die goesting heeft, zo hoor. Ah, oh, ja, bitterballen, ja.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Top!
3: Exact 7 uur.
4: En je gaat ongetwijfeld bijleren vandaag. Ah. Van onze juf, en dat is Lore Breistink.
5: Goedemorgen. 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nogthans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut VIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Sef Willems van VIAS.
6: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie, waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen ja, neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
5: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Het vuur heeft zich gisteren wel niet meer verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. En ook de komende dagen wordt er opnieuw regen voorspeld. Het gebied blijft wel moeilijk toegankelijk en het vuur is onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer er nog weken werk hebben. Ons land moet lessen trekken uit die zware natuurbrand. Dat heeft brandexpert Jan Batens gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor. En dus moeten we beter voorbereid zijn.
7: Zo bijvoorbeeld weg te gaan harken. Of meer radicaal, zoals we in sommige landen zien tijdens grote branden. Een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op 1 plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om ons 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
5: Defensieminister Franke laat weten dat hij aan een militair brandactieplan werkt en zware blushelikopters en vliegtuigen wil kopen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren.
8: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons route te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook, alles blijft open om onszelf richting halve finales te hockeyen.
5: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
4: De dinsdagochtendspits, is die al begonnen of niet?
3: Op 1 plaats toch, een kwartiertje op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Maar dat is het hoor.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: En dat het daar maar bij blijft, hoor ik je zeggen. Ja, dat zou het ideale scenario zijn. Feit is 7 uur geweest.

0: frequencies over zijn living of zoiets, dat je goed opgelet hebt. En zo is deel 2 begonnen. Zoals je weet, kijken we ook altijd heel even. Is het vandaag een bijzondere dag? Op een of andere manier. Het is 18 augustus en het is vandaag Serendipity Day.
1: Serendipity?
0: Nee, dippity.
1: Ah, serendipity. Van dipsaus. Dippity.
0: Ja, het is moeilijk te vertalen. Laat ik daarmee beginnen. Laat staan dat je het verkeerd moet uitspreken. Dus serendipity is zoiets als, ja, dingen die je overkomen, die je op een of andere manier gelukkig maken. Allee, gelukkig toeval, zouden wij zeggen in het Nederlands. Maar ik zeg, het is moeilijk te vertalen.
1: Maar is het een klein geluksje dan,
0: ja,
1: of zo?
0: Ja, een klein geluksje. Klein geluksje. Ja, ja, dat. Ja.
1: Als je zo aan het tanken bent en je kijkt niet en je laat hem gewoon lopen tot hij stopt en staat plots op 50 euro. Gewoon een afgerond getal. Dat je denkt, wel ja.
0: Je hebt daar niks aan, maar dan wordt daar goed gezien van. Ja, voilà. Is dat jouw voorbeeld?
1: Nou ja, of zo iemand die gewoon eens knikt zo. Alleen zo'n smile.
0: Dat je een goede dag terugkrijgt van iemand.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Dus een samenloop van omstandigheden waardoor dingen eigenlijk in een positieve plooi vallen. Er zijn films over. Uiteraard, dat is een dankbaar onderwerp natuurlijk. Er is ook een film die letterlijk Serendipity heet, met John Cusack en Kate Beckinsale. Dus als je er niks kan bij voorstellen, moet je die maar eens opzoeken. Koen gaat nu even kijken waar je die kan bekijken, want dan moet je tegenwoordig ook voor gestudeerd hebben natuurlijk.
1: Ah, maar dan ben je niet bij mij aan het juiste adres.
0: Nee, ik weet het, maar als je nu, dat is van tegenwoordig, als je een film wil zien, dan moet je eerst gaan opzoeken waar is die te zien. En er is eigenlijk, dat is een gat in de markt volgens mij. Er is geen website die perfect weergeeft van die film is daar te zien. Dat is een kluwen, een doolhof, je kunt daar niet aan uit. En je kunt ook niet vertrouwen, want de informatie die je dan vindt is meestal al achterhaald en zo. Is het toch zo?
1: Juist, we zijn dus eigenlijk op zoek naar iemand die de komende maanden wat tijd heeft om dat even bij te houden.
0: En dagelijks bijgehouden worden en natuurlijk.
1: Ken jij toevallig iemand die even tijd heeft de komende weken en maanden? Ja.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Geen commentaar.
1: Nee.

0: Craig David's and Feels Like Insomnia. There you go. En ondertussen heeft de research-afdeling zijn werk gedaan. Serendipity, de film is te zien waar?
1: Via Prime en Pathé. Kan je dat...
0: Het is toch... Wat? Van Pathé?
1: P-A-T-H-E accent. Dus ja. Pathé. Pathé. Je vindt het op Pathé en Prime. Video Serendipity.
0: Is er iemand die Pathé heeft? Heb jij Pathé? Ik bedoel niet het voedingswaar, Pathé is dus een...
1: Is dat ook een videoplatform?
0: Het is toch ook weer een wildgroei aan online...
1: Maar is dat Belgisch dan?
0: Ik denk dat het Frans is, eerlijk gezegd, Pathé. En was dat ook niet een abonnement om gewoon naar de cinema te gaan in plaats van online? Of bestaat het alle twee? Veel vragen. Prime was het dus, want dat kost maar 3 euro per maand.
1: Pathé komt uit het Nederland. Nederland, dus het is wel degelijk Pathé.
0: Huh?
1: Ah ja, hè. heb je even Pathé? Ja, kijk.
0: Pathé. Oké, ja, stofout. Het komt uit Nederland en het klinkt Frans. Dat is weer typisch, hè. Ze spreken zo graag Frans in Nederland. Ik weet niet waarom... wat weet ik al. Zo van die dingen. Ze zijn er helemaal gek op. Nederlanders houden van de Franse taal. Maar
1: dat
0: ze kunnen
1: niet aan het horen.
0: Maar ze kunnen het niet. Ja, dat is schattig. Ja, schattig. Voilà. Dus transfer naar Nederlandse station kunnen we ook schrappen. Yes.

0: Nou, even puntjes op de i. Wij hoorden het natuurlijk in Keulen donderen met die paté. Maar ondertussen heeft Bas Hanegraaf, je hoort meteen waar die vandaan komt. Ja, Bas Hanegraaf, heeft ons even laten weten dat hij wel degelijk paté thuis heeft. Hij bedoelt zo'n abonnement. En dan vroeg ik, ja, maar is dat nu een cinema of een stream abonnement? Het is blijkbaar allebei. Een soort Kinepolis. Een fenomeen dat wij ook bij ons kennen natuurlijk. Hè? Want de Kinepolis die heeft van tegenwoordig ook een online...
1: Een eigen kanaal.
0: Een online aanbod ook en zo. Ja. Ja, dus hondsduur wel natuurlijk. Ja, daarmee bedoel ik als je een film wil zien die net uit de bioscoop is. Dan kun je even goed wachten. Daar kom ik weer tot een DVD uitkomt. Ja, dat is ongeveer die prijs. Dan.
1: Ja, al zijn er mensen die gewoon die film meteen willen zien. Ja, alhoewel, dan zou ik meteen wel naar de bioscoop gaan. De beleving dan.
0: Maar of je net gemist, hè? Dat zou kunnen. Je hebt het net gemist. Ik heb onlangs ook die Spielberg film, die science fiction, waarin hij het leven, het buitenaards leven, op een piedestalletje zet. Hij is een believer, hè? Steven Spielberg, die gelooft in, die zegt niet van, het is niet de vraag of er aliens zijn of niet. De vraag is, waar zitten ze?
1: En wanneer komen ze naar hier?
0: Rotvast van overtuigd. Hij heeft daar een film over gemaakt. Ik heb hem net gemist en dan zag ik hem staan bij Kinepolis en dacht ik, ah ja, €15 misschien.
1: Dat is wel veel. Maar ja, goed, je dacht, kom, ik heb dit gedaan.
0: Ik heb gewacht tot de DVD uitkomt.
1: Maar die gaan dan nooit op DVD uitbrengen.
0: Jawel. En dan heb je hem meteen voor altijd, hè, niet voor 24 uur.
1: Dat is en als er een kras in de CD zit?
0: Ja, dan niet. Ja, jongen, dat is de moeilijke mens.

staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: zij is bijna 2 maanden weg geweest en nu is die nog altijd op zoek naar haar husband. Oei, oei, oei. Dachten dat die zaak al lang geclasseerd was, eerlijk gezegd.
1: Het dossier is opnieuw geopend.
0: Ja, daar, voilà. Ja. Er zijn nieuwe elementen. Ja, ja. Ray. And where is my husband? Is coming, zei ze even onder... Oh, wat is dat hier, jongens? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dat zou je moeten kennen. Dat is het befaamde ik verveel mij alarm. En daar moeten we iets aan doen natuurlijk. Ben jij in dat geval, ben jij je aan het vervelen? Dan gaan wij er straks na de weerman iets aan doen. Dus geef je op. Yes. Oh, we blijven nog altijd in Holland, hè. Crisscross Amsterdam.
2: Na, na, na, na. Hey, hey, hey. Goodbye.
0: Niet gepikt of zo. Nee, nee, nee.

0: Ik vraag me echt toch oprecht af, zou dat zijn echte naam zijn? Willy William. Want dan hebben zijn ouders wel een gevoel voor humor gehad in de tijd. Even opzoeken. Criss Cross Amsterdam, Louis Atonza. En dus Willy William, die...
1: Het is wel degelijk zijn echte naam.
0: Zijn echte naam gebruikt, ja. Gaat hier nogal vooruit, hè, jongens. Ongelooflijk. Hey, hey, hey, goodbye. My, oh my, zo heet het. Zometeen gaan we het Ik Verveel Mij spelletje, of hoe heet het officieel eigenlijk?
1: Ja, je hebt dat goed gedaan.
0: Nee, dank je. Dat is na de weerman. En hoe we het dan over het weer bezig zijn. Mac wil het daar ook even over hebben met jullie.

0: Mexke en Leo Sayer en I Feel the Thunder in My Heart. Ik voel vooral zoiets van, we zijn te vroeg begonnen. Er zijn amper files op een moment dat we normaal gezien 7:30 al een hele waslijst hebben.
1: Als je staat aan te schuiven op dit ogenblik op de E19 en je bent op weg naar Brussel, dan moet je er op dit ogenblik een tiental minuten bijtellen vanaf Kontig. En ook op de E40 tussen Berchem en Kraaijnem, ook daar een tiental minuten.
0: Op die E19 staat ook een file in de richting van Antwerpen, tussen Mechelen-Noord en Rumst, een tiental minuten. Ja, het een zal dan een ongeval zijn en het andere een kijkfile.
1: We zijn aan het kijken, ja.
0: Ja, maar ik weet niet welke richting wat is. Maakt niet uit, staat in de file. Het resultaat is hetzelfde. Op de E313, kwartiertje tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Dat ook nog.
2: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Dit is Top. We make you move. Your summer beat. Jeroen en Koen.

0: Ja, het is een beetje disco-sfeertje. En niet alleen maar ook poe, poe. En zo'n discobolle. Ai, ai. Dat hoort er ook bij. Another en 54 Ultra. Talk to you. Dat gaat hij doen. Hij gaat om te beginnen gewoon heel beleefd goedemorgen zeggen. Let op, hè.
1: Goedemorgen.
0: C'est voilà. Het is Erwin, onze weerman. Goedemorgen, welkom.
1: Hey, dag Jeroen en Koen.
0: Het is aan het truppelen hier ter hoogte van ons hoofdkwartier.
1: Ja, het is wat minder vandaag. Er valt momenteel al wat regen, inderdaad, in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen. In de loop van de ochtend begint het ook elders te regenen. Zo rond 8 uur is ook Brussel aan de beurt. Tijdelijk, want nog voor de middag wordt het droger. En dan breekt heel voorzichtig de zon door. Het zal geen vette zijn met de zon. Het zijn de wolken die de plak zwaaien. Later vanmiddag zijn zelfs opnieuw wat buien mogelijk. Maar die temperaturen, dat zit wel goed. Een graad of 2, 23. Maar oké, eerlijk is eerlijk. Het is een wisselvallige dinsdag.
0: Ja, want je zei het, de wolken gaat openbreken. Maar dan moeten we daar niet te veel van verwachten, van die opklaringen.
1: Nee. De zon hooguit 1 tot 2 uur verspreid over de hele dag. Okay. Dat is niet echt veel.
0: Beetje hetzelfde als gisteren, hè? Dat was ook een tegenvallig
1: geval. Ja, maar gisteren was toch een betere dag okay. In vergelijking met vandaag. Dus toch wat minder.
0: Ik was al niet content over gisteren.
2: Kunnen we enkel hopen dat het de komende dagen gaat beteren?
1: Maar het is een zomer op zijn Belgisch deze week. Dat wil zeggen een afwisseling van zon, wolken. Iedere dag kan er wel wat regen of een bui ontstaan. Nu, de neerslaghoeveelheden, dat stelt allemaal niet zoveel voor. Het gaat om een enkele bui. En zo af en toe is de zon wel van de partij. En temperaturen zo ergens tussen 20 en 23 graden. Want dat is perfect normaal voor midden augustus.
0: Ja, dus zoals je zegt, Erwin, we hebben deze week een zomer op zijn Belgisch. Maar we hebben de rest van de zomer. Een zomer gaat op zijn Italiaans eigenlijk. Of Zuid-Spaans.
1: Voilà. Ja, niet klagen. Hè.
0: Nee. Maar ik zit wel te hopen dat het niet voorbij is. Maar goed, daar gaan we het later nog over hebben. Dankjewel, Erwin.
1: Tot morgen. Joe.

0: gevraagd door Steven Spielberg. En we hebben het er net nog over gehad daarom. Galant is over de aliens. En misschien zijn de aliens ook geland, want we hebben daarnet heel vreemde geluiden gehoord. Het was niet het landen van het ruimteschip, het was het Ik Verveel Mij alarm.
1: Het Ik Verveel Mij
2: alarm!
0: Ja, hebben we gehoord. Daar hebben jullie massaal op gereageerd.
3: Zoals Yves, en dan vraag ik mij af, gaat het over zichzelf of zijn kinderen? Yves alias Patatje, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Is dat jouw bijnaam?
4: Ja, de meeste mensen kennen mij zo als Patatje.
3: Patatje.
0: Ja, dat zal wel een goede reden hebben. Vertel eens.
4: Ik doe namelijk in de aardappelen.
0: Ah, oké. Okay. Ik dacht dat je gewoon een liefhebber was van aardappelen en al hun bereidingen.
3: Ja, maar wacht.
0: Maar dat misschien ook.
3: Het is een heel verhaal. Hè. We zitten in de afscheidsweken.
0: Ja.
3: En Yves die heeft ooit bij ons in een uitzending... Ja, vertel het zelf maar, Yves. Je kan dat beter uitleggen dan
0: we kennen elkaar.
4: Ja, wij kennen elkaar. Wij hebben in de tijd, heel, heel lang geleden, in het beginjaren, met de frituur, 's morgens komen
0: we bij
4: jullie
0: dan?
4: In de studio.
3: Ja. We hebben een drive-in geopend een ochtend. Just. En luisteraars die mochten gewoon langskomen en even...
0: Voor een pak frits morgens om half acht.
3: Ja, en dat hebben we gedaan dankzij Patatje.
0: Ah,
3: beter bekend als Yves, of Yves beter bekend als Patatje. Maar goed, daarover bellen we niet.
0: Ja, dan moet ik er wel even bij zeggen dat dat toeval is dat we bij jou zijn. Terug kan dus niet jou gaan bedanken zijn. Ja. Nee, voilà. Dus, maar die lumpia van toen om half acht ligt nog altijd op mijn maag, moet ik zeggen. Maar goed, je hebt...
4: Daar heeft u zelf om gevraagd.
0: Ja, dat is waar. Dat is
3: we gaan met u beginnen.
0: Ja, ah ja, dat vind ik een goede idee.
3: Ja, dat is goed.
0: Goed, wil u even aan het rad draaien dan? Want dat, zo werkt het nu eenmaal, voor, mocht je het gemist hebben, een patatje. We hebben hier een rad. Mensen die aan het meekijken zijn, gaan dat ook zien. En daar gaat dan iets uitkomen.
3: Je kan van alles hebben, hè. Bobbejaanland, ik zeg maar iets, of Jim Sky, Snow World, Technopolis, maar we hebben zo een 20-tal namen. We hebben er een aantal ingestopt en jij mag aftellen zometeen, Patatje.
0: Ja, heb je een voorkeur? Niet dat daar enigszins rekening mee gehouden wordt, maar...
4: Nee, andere kinderen maar een keer het huis uitzien.
0: Oh, okay. Snapt iedere ouder, hoor, die opmerking. Goed, daar gaan we aan! En we kijken mee, want we weten het zelf niet. En jij krijgt... Wat is dat? Een dirt? E-dirt park? E-dirt?
3: Ah, dat ken ik niet.
0: Nee, kom niet.
3: Ah, dat ken ik niet. Ik ga dat even moeten opzoeken.
0: Ah, voilà. Ken jij het?
4: Dat zal een grote verrassing worden.
0: Ja, we gaan het nu samen opzoeken wat het is.
3: Wacht, hè. E-dirt park is het grootste indoor dirt parcours voor fietsen. Eigenlijk in België, zowel met kids en volwassenen. Ja. Het is eigenlijk een volledig parcours dat je kan afleggen. Maar het is dus voor kinderen, volwassenen en het is een beetje met een fiets rijden, maar speciaal. Allee, het is zo over
0: bergen. Het is vuil worden.
3: Ja. Het is leuk, ik zie net beelden. Ja, het is echt wel de moeite. Je gaat iets leuk beleven. Het is echt wel de moeite.
0: En je moet je kostuum niet aandoen, denk ik.
3: Oh, en het is... ik denk dat het op batterijen is. Alleen dat je niet zelf... Je gaat zelf niet te veel moeten trappen. Dat is al een goede zaak.
0: Dat
3: zang,
0: is goed nieuws. De luie mensen onder ons worden ook. Tevreden mee, Patatje?
4: Oké, dankjewel.
0: Dat was een vraag niet. Tevreden mee?
4: Ja, heel tevreden.
0: Oké, dan wij ook. Dankjewel.
4: Oké, dankjewel.
1: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg? Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
5: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte VDC.

0: Ja, het moet niet altijd over ons gaan natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Beautiful people.
2: Hey, wel, maar ik vind op dit ogenblik wel, jij komt net uit de douche of zo.
0: Ja, wat heb ik dan net tegen de weerman gezegd? Het is aan het druppelen hier, het is aan het gieten hier.
2: Nee. En je dacht, ik ga mijn haar even wassen.
0: Ik ben door en door nat.
1: Zeg,
0: het is niet normaal. Ze hebben niets goed te maken daarbuiten blijkbaar, met regen te weinig.
2: Ja, oké, maar het is de ideale moment om dan binnen iets te doen, hè, zoals in dat
0: park. Oh, dat is goed dat je erover begint, want er is...
3: Een klacht voor Koen van der Sloten.
0: En die komt van Peter...
4: Dat e-deugdpark, dat is elektrische crossmotors. Dus je moet helemaal niet fietsen.
0: Hè. Je moet helemaal niet fietsen, hè.
2: Ja, het is zo dat er stond e-bike en daar is de verwarring. Je hebt de elektrische fiets, die kennen we allemaal, maar je hebt ook de e-bike. En de e-bike, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde.
0: Ja.
2: Het ziet eruit als een stevige fiets. Het kan een beetje aanleunen bij een kleine motto.
0: Okay.
2: Want het verschil met zo'n fiets is dat je een gashendel hebt. Dus je moet effectief de gas opendraaien.
0: Bij een elektrische fiets? Ah nee, dat is
2: dat
0: niet.
2: Misschien een gashendel,
0: nee, dat is dat niet. Just, ja. Voilà. Okay.
2: Dat is een beetje het verschil.
0: Alright.
2: Dus het is eigenlijk...
0: Zeg maar, een elektrische fiets noemen ze toch ook een e-bike? Kun je niet moeilijk doen?
2: Dat dus had ik wel gelijk, hè?
0: Ah, ja, vallen.
2: Enfin,
0: snap je de verwarring?
2: Ja, maar e-bike, die term wordt heel vaak op een foute manier gebruikt.
0: Ah, okay,
2: en het is dus eigenlijk nog spectaculair.
0: Het is een e-motorbike, eigenlijk.
2: Het is eigenlijk nog spectaculairder dan we dachten. Wij dachten dat het een gewone fiets was, maar dit is echt... Het ziet er ook een beetje uit als een kleine motto. Het is ook met een helm veranderd.
0: Dan gaan die kleine mannen van patat keikoel vinden. Is het ook voor kinderen dan?
2: Vanaf 6 jaar.
0: Oh, voilà. Iedereen, check. Dat ziet er goed uit. En waar is het? Nu we dan toch bezig zijn, want we hebben iets goed te maken, want als we dan zeggen van een van onze sponsors, dat kennen we niet, dan moeten we nu even iets goed maken.
2: Het is in Mechelen te doen.
0: Okay.
2: Wil je erbij zijn, moet je misschien even gaan kijken op de website www.edirtpark.be.
0: Maar die naam, e-dirtpark, dat weet je al,
2: ja,
0: je komt als een modderklomp terug naar huis.
2: Ja.
0: Is dat de bedoeling? Dat is gezond voor de huid, nou, het schijnt. Een lekker modderbadje. Goed, ondertussen, een bijtje. Wat denk je van een marshmallow, waarom niet? Passen.

0: er nog een. Another drink.
1: Wel, ja.
0: Oh, bestel.
1: Dinsdagochtend.
0: Ah, ja. Oh, gaat het allemaal schelen.
1: Ja, zeker.
0: Marshmallow was dat.
2: Pagina 13.
0: We gaan even naar pagina 13 van het Belang van Limburg. En die krijgt van mij een top 3. Op nummer 3, Hammond Achel. Op nummer 2, Hasselt. En op nummer 1, Lommel. Waarvan was dit de top 3? Daar heb je natuurlijk geen flauw idee van.
1: Nee. Ja,
0: je gaat ook geen gok doen.
1: Mensen die het gelukkigst zijn, zitten we in zoiets?
0: Nee. Het gaat over koninginnen.
1: Hapjes.
0: Pardon? Nee. Het is bij eten bij,
1: jongens. Nee, het is niet bij eten bij.
0: Nee, het is niet bij eten bij. Geen koninginnen hapjes. Nee, koninginnen. Echte koninginnen.
1: Die daar wonen dan?
0: Die gevangen zitten.
1: Nu nog altijd.
0: Wat een raar verhaal, hè?
1: Ja.
0: Er zijn in Lommel, want dat staat op nummer 1, 2557 koninginnen gevangen.
1: Bijen.
0: Ja, goed, Koen. Het gaat inderdaad over de Aziatische hoornaar. Blijkbaar is Limburg heel populair bij die beestjes, want daar zijn ze dus en masse gevangen. 18.000 in totaal in heel Limburg. En de provincie was dus goed voor een kwart van alle geregistreerde vangsten in Vlaanderen. Er zijn niet minder nesten, maar blijkbaar dus wel net iets meer in de Limburg.
1: Dat is raar, maar vangen, ja. Ik snap het niet. Meestal wordt dat toch verdelgd, of hoe gaat dat dan?
0: Ja, maar om te verdelgen moet je natuurlijk kunnen vervangen. Dus dat gaat hand in hand.
1: Ah, ja, okay,
0: dus er zijn mensen die daar een hobby van gemaakt hebben om dan vallen te maken en dergelijke. En Evelien uit Genk staat daar te pronken met haar vallen en dergelijke. Maar om een of andere reden is de Aziatische hoornaar, wat een gevaarlijk beestje is, hebben we in de pers begrepen, wordt die dus ongelooflijk veel in Limburg aangetroffen en dus daar dus ook en masse gevangen. Nou ja, goed, met dit weer zal het sowieso al wel wat minder zijn, zeker.
1: Ja, het zal dan goed zijn van eten. Ik weet het niet.
0: Ja, ze maken ook. En ja, dat mogen we natuurlijk niet vergeten. De bij is brood nodig voor de mens. Maar is ook de Aziatische hoornaar. Want dat wordt altijd zo bestempeld als... Oei, eitje ba. Pas op voor dat. De bij is nuttig, hè? Dat weten we allemaal. Maar is de Aziatische hoornaar ook nuttig? Want die verdelgt ook die andere goede bijen.
1: Nee, die is totaal niet nuttig.
0: Nee, weg ermee. Ja. Kom.
1: Ja, maar dat is echt, ja.
0: Ga maar door daar in Limburg. Kom. Maar er tegen roepen gaat niet helpen. Als je een Aziatische hoornaar tegenkomt. Weg hier! Oh, joh! Gaat er zich mee moeien, zit de pitbull.
1: Ja, houd hem tegen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Dit is Stop!
4: 8 uur geweest.
5: En binnen de 10 seconden ga je denken, maar ik wist dat helemaal niet. De top headlines, Lore Brijsink.
6: Goedemorgen. 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. Dat is nochtans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut FIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Stef Willems van FIAS.
7: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie, waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van, ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen ja, neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
6: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De brandweer vreest dat het vuur in de Hoge Venen gaat uitbreiden naar Duitsland. Zo'n 60 Duitse brandweerlieden komen daarom helpen. Er waait vandaag meer wind richting Duitsland. Door rond het terrein te graven hoopt de brandweer het vuur tegen te houden. De brand is afgelopen nacht niet echt uitgebreid, maar er waren wel wat heropflakkeringen. Er is ook meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd kunnen uitvliegen. Er is in totaal al 3000 hectare verwoest. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere woningen geraakt. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. Hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert.
8: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
6: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland al met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
9: Oh nee, dat wist ik allemaal niet. Ik heb met een half uur geluisterd. Wat was er met die?
10: Is hem buiten gesmeten?
9: Heeft Infantino eindelijk zijn moeder verkocht? Want dat zag iedereen aankomen. Hè?
10: Is Diani buiten? Ja, ik was ook niet aan het luisteren. Ik was iets aan het voorbereiden.
9: Ja. Dan gaan we daar even naar luisteren, naar wat jij voorbereid hebt.
10: Wel, je staat op dit ogenblik een 25-tal minuten aan te schuiven op de E19. Ben je dus op weg vanuit Brussel, ter hoogte van Mechelen, 25 minuten bijtellen. Dat was het.
9: Amai.
10: Punten mogen komen op 10.
9: Ja.
10: Dank.
9: Mooi voor. Ja, hoort het meteen dat het voorbereid is.
10: Het is
9: extra touch. Goed, richting Antwerpen staat er ook file op de A12 tussen Boom en Wilrijk. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je ondertussen al 20 minuten. Het is ook nog altijd aanschuiven richting Thijsmanstunnel ter hoogte van Beveren, dikke 20 minuten. En in het centrum van Antwerpen op de Amerika-lijn moet je aanschuiven richting Noorderlaan. Ik weet niet waarom. Maar daar zijn 20 minuten extra tijd genoteerd.
10: Oké. Okay. Ja. Ik heb nog iets voorbereid, maar dat is dan zo meteen. Allee, gewoon, ik ga doen alsof het zo uit het niets komt, maar eigenlijk is het voorbereid.
9: En voor wanneer is het?
10: Wel nu, het gaat komen bijna.
9: Nu?
10: Ja. En wel zo biedt.
9: Ah, op de...
10: Wel, ja.
3: Dit is Stop.
9: Op dit.
3: Jeroen en Koen.
5: het nog even tellen. 7 more times. Daft Punk. En one more time. Ja, voilà.
9: Ik zal ermee stoppen met dat voorbereiden.

0: stop.
1: Ja, wel.
0: You can't stop.
1: Stop.
0: We're gonna celebrate.
1: Rewind, stop.
0: One more time.
1: Wanneer stoppen ze?
0: One more time.
1: Het is ondertussen al 7:08 natuurlijk.
0: One more time.
1: Ik zou een bepaald rubriekje willen doen.
2: 7:08?
1: Ja. Het is nu al niet meer de juiste.
0: Ja.
1: En die blijven maar doorgaan. Die Fransen ook altijd last mee. Ja, als voetballiefhebber weet wat ik bedoel.
2: Dat is juist.
1: Ja.
2: 2018.
1: Ja.

0: Maar ze gaan niet zeggen, mannekes, we hebben ons best gedaan aan die plaat en jullie zitten er. Ze zijn toch gestopt. Ja. Daft Punk. Een van hun eerste dingetjes zeker. One more time. En je raadt nooit welke rubriekje er nu komt.
1: 7 over 8.
0: Ja, dat moeten we toch nog een paar keer gedaan hebben. Hè? 7 over 8, met andere woorden, het is 7 over 8 of zo ongeveer toch. En we doen 7 over 8, met andere woorden, elk onderwerp is welkom.
2: Het zou kunnen dat jij, op dit ogenblik iets in je gedachten hebt. En dat je denkt, ik moet dat even delen, moet even van mij af.
0: Ja.
2: En wel, dat kan. Dit is het moment.
0: Absoluut.
2: Dit is het moment dat jij kan zeggen.
0: Het mag over alles gaan. Echt, je hoeft. Allee, als ik voorbeelden geef, dan beperk ik weer de mogelijkheden.
2: Nee, mag je niet doen.
0: Dat is niet
2: maar
0: de bedoeling.
2: Ja, misschien heb je iets meegemaakt afgelopen. Ja. Zodat je denkt
0: alleen dat. Persoonlijke leven, actualiteit, iets over.
2: Of je zit met iets.
0: In je familie. Maakt niet uit. Waar je het ook maar over wil hebben, stuur het nu even door en het wordt het volgende onderwerp in dit fijne programma.
2: Mooi. Schijt af, Vin.
0: Niemand moet het zeggen.
2: Wij aan het zeggen.

0: nog in PFR over iemand die een cola wil bestellen, maar zijn gebit nog niet heeft ingestoken. Vola, vola.
1: Doet u uw mond open.
0: Ja, alsjeblieft. Sommige mensen bellen, zijn ook niet voorbereid als ze een plaatje beginnen maken, duidelijk.
2: 7 over 8.
0: Ja, de meeste mensen willen het hebben over de olifant in de kamer, ja, toch nog altijd, ja, heb ik de indruk.
1: Ja, goed.
0: Goed.
1: Even bellen?
0: Ja, maar ja, er heeft ook al eens iemand de opmerking gemaakt, we gaan het toch niet te melig houden, het moet plezant blijven. Ja, dat vind ik ook wel. Dus ik wou het er niet te veel over hebben. Maar
1: nee, maar een beetje meligheid en emotie.
0: De klok tikt natuurlijk.
1: Hallo.
3: Hallo.
0: Hey, goedemorgen.
1: Hey, dag Shirley.
3: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het?
0: Jij wou een beetje zeveren?
3: Ja.
1: Maar je bent aan het lachen.
3: Ja, het is eigenlijk meer een triest lachje.
0: Oei. Ja, we gaan je toch in de moed brengen, want ken je het programma Jambers van vroeger?
3: Het zegt me wel iets, maar ik weet niet of ik er ooit naar gekeken heb of zo.
1: Ja, okay. Lieve Shirley, vertel ons gewoon wat je voelt op dit ogenblik.
0: Voilà. Zoals bij Jambers vroeger, camera erop, blijte maar. Ja, go. Oh.
3: Heel veel verdriet, omdat ik nu niet weet naar welke zender ik tijdens de ochtend moet luisteren als ik onderweg ben naar het werk.
0: Ten deze?
3: Omdat, ja, ik kan altijd wel een beetje vrolijkheid gebruiken in de ochtend. En ja, nu dat jullie er niet meer gaan zijn.
0: Ja. Ik hoor de tranen nog niet.
1: Ja, maar ze komen, ik voel het.
0: Ah, oké. Okay. Ja,
3: ik voel ze toch wel.
1: Oh, Charlie, toch, ik ga je missen.
0: Ja. Maar, allez, Shirley, dus, maar blijf gewoon naar deze zender luisteren. Ze gaan...
1: Maar ja, dat wordt plezant.
0: Ze gaan hun best doen. En we moeten ze steunen. Dat is toch zo.
3: Ja.
1: Dat is zeker. Dat voilà. Ah, Shirley. En, ben je blij dat het eruit is?
3: Ja.
0: Of is het er nog niet helemaal uit? Wil je nog iets delen?
1: Mag, hè? Het is de moment.
0: Maar ja,
1: het is
0: we hebben tijd.
3: Nee, het was gewoon... Allee, ik ga jullie echt enorm hard missen. Jullie vrolijkheid, jullie grapjes.
0: Ja.
3: En, ja.
0: De eerste keer dat we elkaar horen, denk ik, hè, Shirley?
3: Ja, dat kan.
0: Ja.
1: Ja, wat is dan nu voor... Allee, wil jij elke luisteraar aan de telefoon gaan zeggen of zo?
0: Nee, maar het viel mij nu op. Dat soort dingen wordt meestal door van heel trouwe fans. Misschien is ze dat ook, maar heeft ze nog niet veel gereageerd. Allee, ik ben nieuw voor jou aan het spreken, Shirley.
1: Ja, dus, doet hij meestal.
3: Toch wel. Ik reageer zeker af en toe.
0: Oké, alleen maar dan heb ik niks gezegd. Goed, Shirley, we gaan jou dan ook missen.
1: Maar ja, Shirley.
3: Dankjewel.
0: Het eerste dat we elkaar niet echt kennen, want dat mag niet van mijn
1: producers. Nee, maar ik voel het wel. Mocht jij dat wel? Nee, Shirley, dankjewel om dat even te delen.
3: Ja, graag gedaan.
0: Heel lief. Dankjewel. Ik heb nog een praktische vraag binnengekregen ook. Want we hebben behalve dit programma, hebben we nog andere programma's op de zender natuurlijk. En heel veel mensen vragen of die dan blijven. Dus ik vraag het eerst even aan jou. Dus de Global Dance dinges, ga je dat blijven doen?
1: We zijn in onderhandeling.
0: Oké, goed.
1: Klinkt goed, hè?
0: En in principe blijf ik ook de schaamteloze zaterdagavond doen.
1: Nee, je moet zeggen, we zijn nog in onderhandeling.
0: Ah ja, we zijn in onderhandeling. Oh, ja. Het gaat over veel geld.
1: Miljoenen! Dag Shirley.
0: Dan zijn we zeker nog in onderhandeling. Ah ja, nog een keer dag Shirley.
1: Ah ja, maar die blijft aan de telefoon hangen. Ik dacht, ik ga nog even salu zeggen. Ja, Shirley,
0: ik heb het gevoel dat Shirley toch nog iets meldt.
1: Wat ga je nog iets zeggen?
3: Nee.
1: Oké. Als zo lief dat je even blijft hangen. Zo leuk.
0: Ik had ondertussen een plaatje gestart. Shirley, dan mag ik blijven hangen.
1: Nee, dat mag niet uit.
0: Mag ik het plaatje starten, Shirley?
3: Ja, doe maar.
0: Dag Shirley.
1: Dank je wel.
0: Dag Shirley. Dag. Oh, zo lief. En Anne deelt haar mening trouwens. Ze komt hier binnen. Ja.
1: En gaat ze nu beginnen zingen, Angel?
0: Waarschijnlijk. Oh, baby, love me right. Let me love you to get it right. Ja. Zingen hebben we gezegd. Why can't you let the others be? Niet fluisteren. Cause with you is where I got to be. Ja. Niet iedereen heeft de juiste job, hè, hoor. Ja. Oh,

0: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize.

0: nog een reactie binnengekomen. De Thibaut heeft ook gereageerd. Even luisteren.
1: Mai.
0: Veel beter. Dankjewel, Thibaut. En ondertussen hoor je Afrojack en In My World.
1: Ja, en de world van Steven zou wel eens mooier kunnen worden. Het is wat hij zelf wil, voor alle duidelijkheid.
0: Wat zegt Steven?
1: Wel, Steven zegt het volgende. Ja. Shirley die klonk als een schatje. En dan zegt hij, ik wil haar nummer. Dan kunnen we samen Jeroen en Koen missen, want gedeelde smart is smart. Ja. Dus wil je eigenlijk samen met Shirley kunnen huilen om dat emotioneel een beetje op te vangen en elkaar te kunnen troosten. Ik weet voor alle duidelijkheid, Steven, niet of Shirley daar voor open staat. Ik kan die moeilijk terugbellen, hè? En ik kan dat wel.
0: Zwaar. Maar ik zou dan toch al namens Shirley, zonder dat ze daar zelf is overgegaan, willen zeggen...
1: Af! Ja, maar misschien
0: in uw kot, Steven.
1: Ja, maar misschien denkt Shirley van...
0: Is dat een hele schattige stem. Vond
1: ja, maar goed,
0: wel,
1: meestal mensen met een mooie stem, dat valt enkel tegen. Ja,
0: kijk maar naar mensen van de radio.
1: Ja, maar dat was het wat ik...
0: Bon, nieuwe single van Peggy Goo heet Woman. Het vreemde is...
1: Wat?
0: Er staat een komma tussen, ik weet niet waarom.
1: Dat is een typfout.
0: Het is woman.
1: Het is een typfout.
0: Is het een typfout?
1: Het is een typfout. Okay, jobstudenten, en je weet wat er gaat.
0: Ik dacht, we gaan luisteren naar het nummer. Misschien heeft het een brede. Ja, kijk.

0: geen tipfout hoor. Er staat wel degelijk een kommaatje tussen. Maar we gaan hem wel onder zijn voeten geven natuurlijk, die eerste stationair.
1: Ja, maar ik had dat al gedaan.
0: Er staat wel degelijk Woo Man. Peggy Goo, haar nieuwe. Ondertussen ook al 35, zie ik. Ik was van alles aan het opzoeken natuurlijk om erachter te komen. En ik zie dat ons Peggy 35 is geworden begin van de zomer op 3 juli.
1: En heb je ook boeiende weetjes over Peggy Goo? Of?
0: Ze heeft ook een schattige stem en ze is net zoals Shirley al bezet. Dus wat dan...
1: Ja, ze heeft dat laten weten. Wie was het?
0: Ik zei
1: Steven,
0: het
1: ook. Steven,
0: af.
1: Ja.
0: Af.
1: Steven, Shirley gaat je nog bellen.
0: Ja. Allee, haar een advocaat. Hè. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have.

0: die opwinden, want anders is het veel sneller van dat, hoor. One day, baby will be old. En op een dag is het zover, maar ben je dan wel nog altijd aan het roepen omdat je het zelf nog niet doorhebt?
1: Kun je dat nog eens uitleggen? Het ging zo snel.
0: Daar ben je nog veel te jong voor. Ça va, Fidan. Ah, ze mag zich nog eens herbeginnen.
1: Deel 2. Ja, we beginnen nog eens.
0: Sorry. Dat zal ik wel beslissen. Kom. Het is 8:30 geweest. Er staat file op de E19 richting Antwerpen. Half uur aanschuiven. Dat wordt altijd maar langer, zeg. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Er is ook een ongeval gebeurd ter hoogte van de Thijsmanstunnel. Daardoor aanschuiven op die R2. Een half uur ook daar. Een kwartier op de E19 van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En ook in het centrum nog altijd problemen. Als je van de Amerika-lei, de Laaien, naar de Noorderlaan wil, dan komt er een kwartier bij. En dan heb ik ook nog een kwartiertje op de E313 vanaf Massenhoven en op de A12 tussen Boom en Wildrijk.
1: En dan goed nieuws, want ik heb niets boeiends te melden.
0: Ja, maar specialiteit, is geen nieuws, maar specialiteit is er, van het huis. Is er file richting Brussel, Koen?
1: Maar dat bedoel ik.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nee. Dacht even dat je eindelijk eens oprecht en eerlijk.
2: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.

0: toch? Het gaat over Sad Girls. Dat was Bebe Rexha. En nog iemand. Ah, David Guetta.
1: Ja.
0: Dat had ik sowieso moeten roepen, want die zit in alle platen ongeveer mee te werken. Het was 9 van de 10 just. Beste vrienden. Ja, ik start even een tristig muziekje.
1: Ja, ik voel het. Ik dacht, ik ga hem laten doen. Want ja, die ga ik...
0: Het heeft voor de één keer niks te maken met de olifant, maar wel met... Ja. Onze taak als ochtendprogramma is natuurlijk om jou op een zo vrolijk mogelijke manier aan de dag te laten beginnen. Maar soms is er ook zoiets als...
1: De realiteit.
0: De harde realiteit. En als jij... Doe het maar even open, tenzij je aan het rijden bent natuurlijk nu tegen 140. Doe even het handschoenenkastje open. Pak dat formulier en check het even. Moet jij naar de autokeuring? Moet jij nog naar de autokeuring voor eind deze maand? Wel, dan ben je goed gescheten, want...
2: Pardon, dat is weer goed geregeld.
0: Vanaf 1 september is er een nieuwigheid in de autokeuring in Vlaanderen. Vanaf 1 september zal je keuringsbewijs 2 jaar geldig zijn, in plaats van 1. En dat wil dus ook zeggen, als er nu toevallig op jouw keuringsbewijs staat je daar, dat je daar zeker nog moet passeren voor 31 augustus, zijn er goed gescheten, hè? Ja, want jouw keuringsbewijs zal maar 1 jaar geldig zijn. Ja, je moet ergens een grens trekken en zo. Ik weet het ook wel, maar het is zo sneu voor die mensen.
1: Maar dat is toch gewoon in dat systeem plus 2 in plaats van plus 1 en dan alles laten aanpassen, dus die aanpassing kan toch meteen?
0: Ja, maar altijd, ja, allee, iemand die gisteren geweest is, er is altijd iemand die uit de boot valt.
1: Ik weet het wel, maar ja. Als ze dan gewoon, alleen, je kan dat toch met, ja goed. Ja.
0: Maar stel nu dat, ik stel maar even een hypothetische vraag, hè. Als je er wil aan ontsnappen en je hoort dit nu en je moet er zijn voor 31 augustus, kan je alsnog vragen, krijg ik 1 dag... respijt? Ja, kan ik het dan nog een week kunnen uitstellen?
1: Ik heb het ooit meegemaakt dat ik het te laat had gezien. Ja. En dat ik
0: want die datum is echt wel de uiterste datum. Hè,
1: ja, maar dat ik dan wel de afspraak gemaakt had. Ja. En blijkbaar ging de afspraak pas na dat... Alleen, dus eigenlijk, ik heb een aantal dagen een vervallen...
0: En dan hebben ze daar rekening mee gehouden?
1: Wel, er was geen vroegere afspraak mogelijk.
0: Ja, maar dus, dat is uw probleem. Niet dat van hen, nee, dan had je maar vroeger een afspraak moeten maken.
1: Ja, oké. Maar het punt is dan wel, als je dat zou doen en als je dus dat per ongeluk zou vergeten en die afspraak wat later maken, dat je dan wel...
0: En dan ben je een paar dagen in overtreding. Ja, oké. En dat risico pakken we dan even.
1: Ik weet het niet, de bluts met de bel of...
0: Enfin, ik wil je maar verwittigen. Maar ja, waarschijnlijk weet je het al als je voor eind deze maand er nog moet zijn. Dat je goed gescheten bent, zeg ik.
1: Ja.

0: keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
1: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
4: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is er een beetje sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wien?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat. We'll be right back.

0: Moet je dit uitspreken, collega? Jij weet dat meestal zo'n ding, hè?
1: Just A.
0: Ja, voilà. Okay.
1: En Sam Harper.
0: Hij weet het toch allemaal. Just a little. Ja, er komt er nog een addendum aan.
2: Dat is weer goed geregeld.
0: Ik krijg wat reacties binnen van mensen die zeggen... Oeh, wacht eens even, vanaf 1 september. Wij zijn onlangs naar het keuringscentrum geweest. En bij ons is het al 2 jaar. Het heeft iets te maken met de leeftijd van het voertuig of zoiets. Maar waar de grens getrokken wordt, vraag het mij niet. Hè. Je moet er een beetje voor gestudeerd hebben, want jawel, het is goed geregeld. En het mag ook niet te simpel zijn. Ik heb het artikel ondertussen even bestudeerd. Wie dus een gewone personenwagen vanaf 1 september laat keuren, zal een keuringsbewijs krijgen dat 2 jaar geldig is, ongeacht de leeftijd of de kilometerstand. Dus daar zit dat addertje onder het gras. Nu hangt het daarvan af of je 1 of 2 jaar krijgt. Dus een jonge wagen krijgt sowieso 2 jaar. Ja. En wat ouderen zou het nog wel eens 1 jaar kunnen krijgen.
1: Okay.
0: En dan, toevallig, in dat artikel hebben ze het dus ook over de case die ik daarnet beschreef. Wie nu een keuringsbewijs heeft dat maar tot 31 augustus geldig is, of ietsje vroeger nog, en denkt slim te spelen door uit te stellen tot 1 september, dat gaat niet werken. De geldigheid zal sowieso 1 jaar zijn en pas na 1 september 2 jaar. Dus... ja, je moet het zelfs niet proberen. En dan is er ook nog een regeltje. We blijven hetzelfde zeggen. Dat is toch weer goed geregeld. In Wallonië en Brussel blijft het 1 jaar.
1: Och jongen, alstublieft.
0: En dus gaan er heel veel Walen en Brusselaars natuurlijk naar Vlaanderen komen om te keuren. Want je mag keuren waar je wil, hè.
1: Ja, ja, ze zijn welkom.
0: Ja, dus dat wordt daar heel druk. En wouden we dat niet net vermijden?
1: Maar wacht even, dat mag ook. Dus, ja, als ik nu zeg, ik ga in Wallonië, dat mag, kan dat.
0: Dan zou je heel stom zijn.
1: Ja, ja, oké.
0: Maar dus kunnen. Omgekeerd is veel slimmer.
1: Ja, ja, ja, okay.
0: En die gaan dat doen, natuurlijk, hè.
1: Oei.
0: Ja.
1: En dan heb je ook nog dat verhaal, en dat zou dan eind 2027 zijn, dat je dat bij de garage ook kan laten doen, die keuring. Dus meestal als je naar de keuring gaat, ga je...
0: Ja, ik weet niet of dat al...
1: volgens een bepaald artikel, vanaf eind 2027, begin 2028.
0: Ja.
1: En dan zou je dus in de garage je keuring kunnen laten doen.
0: Goed, is je hoofd nog niet ontploft, dan gooi je er nog eentje bovenop. Vanaf 1 september 2027 verandert er nog iets. Dan zal er geen tweedehands keuring meer nodig zijn bij de verkoop van een voertuig. Die verplichting valt weg voor... niet voor allemaal, hè. Dat zou te simpel zijn. Voor voertuigen die binnen België verkocht worden. Voor voertuigen die uit het buitenland worden ingevoerd, blijft die controle wel verplicht.
1: Dus als je als buitenlander ben je eigenlijk altijd... Allee, als het... Ja.
0: Ook gejost.
1: Ja, ja.
0: Ja. Maar niet iedereen is daarmee eens, hoor. Want het verdwijnen van die tweedehandskeuring botst op heel wat...
1: Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook. Want dat kost veel... Alleen, mensen kopen...
0: Dat is een vals gevoel van veiligheid.
1: Ik weet het wel, maar je hebt dan tenminste iets in handen.
0: Ik heb ooit een auto gekocht, tweedehands. En die ging dan eerst langs de keuring. Dus dan heb je zoiets van... mensen die er iets van kennen gaan dan... Maar die kijken alleen naar wat er in die auto zit en zo verder enzovoort. Maar bijvoorbeeld, die auto had 2 accidenten gehad. Ze hadden dat goed weggemoffeld. En als je iets van auto's kent, dan zag je dat. Maar daar wordt niet naar gekeken.
1: Ja, maar dat is geen mechanisch probleem.
0: Nee, voilà, dat bedoel ik.
1: Ja, maar een deuk.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, okay.
0: Ja. Dus het is een vals gevoel van veiligheid.
1: Maar meestal zetten ze zo wel van die kruisjes, hè, zo in goede staat, niet goede staat. Ja, en dus inderdaad, bij de carrosserie, bij jou dan...
0: Stond niks, jong.
1: Ah,
0: en
1: niks.
0: Een beetje later viel die auto bij wijze van spreken volledig uit elkaar. Ik was ook een keer goed gejost. Ja, kan gebeuren. Okay.

0: Je zei nog tegen mij een aantal minuten geleden dat het dom zou zijn van mij om mijn auto te laten keuren in Wallonië. Nu blijkt dat ze daar minder streng zijn.
1: Ja, dat heb ik ook niet.
0: Ja, maar ja, gelezen, dus alleen, ja. Dus, het is nog niet zo zot, hè?
1: Nee.
0: En volgens mij is het ook een goed moment om zo een afspraak te maken om 5 voor 5. Alleen zo net als op tijd.
1: Ja, die willen dan reizen.
0: Ten van een dag. Allee, pas op, in Vlaanderen zou dat ook kunnen. Ik wil niet de Walen. Nee, dat wil ik niet gezegd hebben, maar toch.
1: Maar daar toch iets meer dan hier, hè? Maar we hebben dat niet gezegd.
0: Nee.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Stop!
6: Het is 9 uur.
5: En de Waalse Openbare Dienst is al open en hebben een update. Lore Breisink, die legt het uit.
7: Goedemorgen. Het was een moeilijke nacht voor de brandweer in de Hoge Venen. Dat meldt de Waalse Openbare Dienst. De brand is op verschillende plaatsen opnieuw aangewakkerd. Maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journaliste Louise Buquet.
8: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
7: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet kunnen uitvliegen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft De Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste drone-aanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere gebouwen geraakt, waaronder ook woningen. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Engelbert verwacht een pittige wedstrijd.
9: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
7: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match al tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
6: Ja, nu hebben we het wel gehoord. Het was dus niet Infantino, maar het is meneer Lamour. Maar je gaat zo door het leven, zeg.
10: Ja, en dus die is ontslagen waarschijnlijk omdat hij dan een beetje andere dingen zei dan Gianni zelf. Allee, ja. Ik zeg niet dat Gianni hem ontslaat, maar de kans is toch... Allee,
6: nee, niet onbestaande.
10: Als je niet luistert naar mij, buiten.
6: Ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja, daar komt op neer. Goed, over buiten gesproken, waar sta je in de rij buiten?
10: Je staat aan te schuiven op de binnenring van Brussel tussen Strombeke en Machelen. 15 minuten bijtellen op de E40 tussen Bertem en Krainem, een 20-tal minuten op de E19. Vanaf het UZA ook 20 minuten bijtellen. En op de E411 25 minuten tussen Jezuseik en Oudergem.
6: Ja, de ochtendspits is wat traag op gang gekomen, maar nu is het vol een tube. Ook richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rums. De hoogte van de Thijsmanstunnel nog altijd aanschuiven op de R2. 20 minuten verlies je daar. En verder ook op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord een kwartier extra.
5: Dit is Top! Jeroen en Koen.
6: Dat zijn wij, meneer. En we hebben Calvin Harris en Tom Grennan meegebracht. By your side. Yes.

0: Als je stom en koekskeur begonnen eigenlijk.
1: Jeroen en Koen. Ja.
2: Zeg het even dag tegen de mensen.
3: Niet? Ik dacht, ik ga hem laten doen. Misschien kan dit nog leuk worden. Dat je nog een halve koek in je mond hebt. Dus ik dacht, ik ga hem even laten sukkelen. Laat mij daar ook eens van genieten. Ja, pak je koffieke, jong. Dat is geen probleem.
2: Voilà, dat is doorgespoeld.
3: Maar jongens, toch. Je kunt nu ook te veel thuis voelen, hè. Stel nu.
2: Ja.
3: Stef Wouters, die is dan het nieuws aan het presenteren. En ondertussen ziet hij daar zijn spaghetti op te eten. En af en toe, dat gaat toch niet.
2: Dat is sympathiek. Ik zal dat heel sympathiek vinden.
3: Ja, maar
2: dat
3: gaat toch niet,
2: jong. Hij doet ook heel hard zijn beste, Wouters, om zo menselijk mogelijk over te komen. Dus dat is inderdaad... Ik zou een ideale manager zijn voor Stef Wouters. Ja, Stef, doet dat. De mensen gaan dat sympathiek vinden. Die gaan dat tof vinden. Je zegt, ga ook maar een mens. Je moet ook af en toe eens zeggen. En dan nog een keer goed klodderen op zijn proper hemdje. Ja, ik zou dat tof vinden.
3: En dan met een glazen wijn. Ja, het is zo.
2: En zo tegen het eind van het nieuws, want dat duurde een uur, hè. Dat die fles wijn al goed, goed gefaseerd is.
3: Oh, Stef.
2: Dan is er ook nog het weerbericht.
3: Voilà.
2: Ja, dat zou tof zijn. Stef, als je luistert.
3: Kleine suggestie.
2: Ja, we staan als eenmaal achter hier.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Ja, ik moet zeggen, we maken dit programma ook samen met z'n allen. En ik kan me dan altijd... Ik kan mij altijd verheugen op reacties die bruikbaar zijn. Zoals die van Maria. Maar ons Maria heeft gereageerd. Want jij hebt het daarnet nog gehad over mensen die hun werktijden net iets te nauw definiëren. Laat het ons zo zeggen.
1: Tussen 9 en 5 bedoelde.
0: Ja. Nee, okay. Zo, om 5 uur alles laten vallen. 5 uur is 5 uur. Gedaan. Dus, maar inderdaad, ons Maria schrijft dus... Vorig jaar kwam ik onze gemeente binnen, het gemeentehuis, administratief centrum waarschijnlijk, 30 minuten voor sluitingstijd. En daar werd letterlijk tegen haar gezegd, maar alleen mevrouw, heb ik mijn computer al afgesloten hoor. Waarom is dat loket nog open dan, vraag je af.
1: Ja, misschien was ze dat aan het afsluiten.

0: afsluiten.
1: Ja. Enfin, Maria kon er niet meer lachen. Dus ik vraag me af, zou dat ook werken aan het begin van... werkt dat ook zo aan het begin van de werkdag? Dus als je nu... Het is 9:12, hè.
0: Ja.
1: Het is juist begonnen, hè. Ga je dan nu aan het loket horen... Maar de computer staat nog niet aan. Rustig.
0: Ja, maar wacht. Dat is het, hè. Moet je... Allee, stel nu, je hebt om 5:00 gedaan. Moet je dan stoppen om 5:00? Of moet je zorgen dat je alles hebt afgesloten, zodat je om 5:00 door de deur kan lopen?
1: Ik heb er ook een bloedhekel aan als ik in een winkel ben. En het is zo sluitingstijd bijna. Een 30 minuten voor sluitingstijd kijken ze al buiten, hè. Dat is, hè. Maar je moet potverdekken, klokslag om, ik zeg dan maar iets, 8:00, moet buiten zijn, hè.
0: Ja, het is, ja, goed, ja.
1: Dus als je om 7:30 binnenkomt, dan is het al van, doe maar al wat voort, hè, vriend. Want,
0: maar in de supermarkten is dat toch ook zo, hè. Beste klanten, gelieve u zo snel mogelijk
1: zo snel mogelijk,
0: ja, naar de kassa te begeven. Ja. Dan denk ik, ik heb nog 15 minuten,
1: maar
0: dan...
1: Maar je wordt daar opgejaagd, zelfs als het nog geen 8:00 is.
0: Nee.
1: Zeg, ik zal om 8:00 buiten zijn. Ze zijn wel een keer kalm.
0: Ik vind wel zo binnenkomen in de winkel, zo om 5:00...
1: Maar als jij om 1 voor buiten bent, is dat geen probleem.
0: Nee, maar niet zo van kom, ik ga op mijn gemak.
1: Of ik antwoord ook altijd, dat zal van de snelheid van uw kassière dan afhangen. Ja.
0: Nee, ik weet het wel. Nee, maar zo om 5:00 nog binnenstappen en grote boodschappen doen, je snapt zelf dat niet goed idee is.
1: Nee, dat bedoel ik. Nee, dat is waar.
0: Nee, en dan zo die mannen die op het gemak, dat snap ik wel.
1: Misschien is het net daarom dat sommige mensen dat
0: altijd,
1: dan wel doen.
0: Je hebt altijd van die onnozelaars die denken van ik ga zo tegen sluitingstijd, dan ben ik op mijn gemak.
1: Ja, dat is ook zo, omdat de winkel
0: dicht is. We zijn bijna gesloten.
1: Fijn, ik ga mijn computer stilletjes aan afsluiten. Het is kort hoor.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Your summer beat.
11: Top.
10: We make you move.
11: De vier op een rij van...
12: Vandaag, dinsdag 18 augustus, bestaat uit, je gelooft het nooit, 4 nummertjes. Wat zit daar allemaal in?
13: Ja, ik weet niet of het toeval is. Misschien is het een boodschap naar ons toe. My time has come. Flesh and Bones, die komen eraan.
12: Ja, de nieuwe Madonna zit er tussen. Dance Theria heet die.
13: Infinity Inc. met Infinity.
12: En durven, hè, op dinsdag starten met The Weeknd.

0: Nene safa ya, okay nene. Is wel niet gemakkelijk, hè?
1: Vermoeiend. Flesh and Bones. My time has come, zo heet het. En dat was de laatste in 4 op rij van vandaag. En dan gaan we nog eens naar de weg.
2: Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de A12 naar Brussel. Tussen Londerzeel en het domein Levendalen moet je op dit ogenblik 15 minuten bijtellen.
1: Nooit van gehoord. Kom daar nogthans regelmatig. Wat? Maakt niet uit. E19 richting Antwerpen. 20 minuten vertraging tussen Mechelen-Zuid en Rumst. De Antwerpse ring. Een kwartier vertraging zie ik daar tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout in de richting van Gent. En dan nog eentje, nog twee, op de A12 van Aartselaar tot Wilrijk. Dikke 10 minuten. En op de ring richting Nederland dan weer vanaf Linkeroever tot Antwerpen-West. Ook daar 10 minuten.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Niin. Ik was even aan het testen of het daar ook zou op werken, maar nee dus. Milk Henk en Madison.
1: De geschiedenis van vandaag.
0: Ah, een beetje geschiedenisles. Het is 18 augustus vandaag. Op 18, meteen met het belangrijkste nieuws beginnen. 18 augustus 1960 kwam de pil op de markt.
2: Ah, de pil.
0: Ja, ik hoef niet te vertellen dat
2: is toch,
0: een revolutie was.
2: Dat is toch de pil die... wacht, hè. Op dat... ja, waar de pilletjes in zitten, dat er zo de dagen van de week staan. Is dat? De pil?
0: Ah, ja, ja.
2: De dagen van de week.
0: Ja, dat is een mopje. Domme blondjes kunnen alleen maar onthouden welke dag van de week dat is, omdat dat daarop staat. Ja.
2: Ah, nee,
0: ja,
2: het was geen joke. Nee, maar het is toch effectief...
0: Ja, maar dat zal niet alleen op die pilletjes zijn dat erop
2: staat. Ah, ik
0: dan
2: nog enkel... Ik zie dat enkel... alleen niet van mezelf.
0: We gaan hier iets te weten komen, eigenlijk. Ja, het is een programma, een modern programma.
2: We gaan mee met onze tijd.
0: We hebben hier een X bij ons. Op 18 augustus 1811 beveelde Napoleon bij keizerlijk decreet, want dat kon hij, dat iedereen in Nederland die nog geen geslachtsnaam had, binnen een jaar er een moest hebben. Een geslachtsnaam. Dat is ongeveer hetzelfde als een familienaam.
2: Ah.
0: Maar het is een goeie dat zegt, hè. Napoleon. Voilà. De rest is toch niet nodig. Iedereen weet
2: over... Ah, dat staat op zich, want ik ben Napoleon.
0: Voilà. Ja, ik ben Napoleon. Ja, maar jij moet wel een achternaam hebben. En tenslotte, op 18 augustus 2013 voltooide kroonprins Frederik van Denemarken... Dennis van Denemarken. De triathlon, de Ironman. Die heeft meegedaan met de Ironman en heeft die volledig uitgedaan. Nu niet voor het een of het ander, maar... Hey, kroonprins Frederik van Denemarken, straffe gast toch. Zie jij het iemand van ons koningshuis?
2: Ja, maar, Philippe of Mathilde, die helemaal is meegelopen. Zo. Allee, wat is dat? In Brussel is er ook zo'n loop. Zo'n loop. Ja, ik ga het eens opzoeken, maar die doen ook mee. Ja, maar eens even. Ja,
0: de toch nog wel even van een ander kaliber als de Iron Man, hè?
2: Oké,
0: okay, ze doen hun best.
2: Ah, voilà.
0: Voilà. Hey. Als ze van de aandacht vragen, ik ga een liedje beginnen. Ja, is goed, jongen. Doe je ding.

0: koning dus niet onderschatten. Hij is wel degelijk een heel sportief man. Je hebt daar de bewijzen van gevonden.
1: Ja, samen eens luisteren, wachten. Ja.
2: Et aussi par exemple le sport de mer, par exemple le kitesurf ou le wingfoil, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est vraiment dans les éléments.
0: Oui.
2: On est dans la mer, sur la mer, avec le vent.
0: Okay, ja, hij gaat graag naar de mer, blijkbaar, om te gaan shoppen of zoiets, heb ik begrepen.
1: Nee, ja, mijn Frans is nog niet.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Dit is nu toch niet serieus.
1: Yo gastjes, 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
0: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: Goed dat u erover
1: begint. Begint even opnieuw.
0: Goed dat u erover begint. Amai zeg. Moving to the Sun van Jugel hoorde je, want zon gaan we. Ja, dat merk je nu al. Hè. Als je even door het raam kijkt of buiten bent, daar gaan we niet veel plezier van hebben vandaag.
2: Het zal geen vette zijn met de zon. Het zijn de wolken die de plak zwaaien. Later vanmiddag zijn zelfs opnieuw wat buien mogelijk. Maar die temperaturen, dat zit wel goed. Een graad of 2, 23. Maar oké, eerlijk is eerlijk. Het is een wisselvallige dinsdag.
0: Dat is waar. En dat is ook lang geleden. Voilà.

0: zou het familie zijn van Captain Jack, Junior Jack.
1: Nou, zijn een zoon dus, hè?
0: Ja. Ah ja, zijn een zoon. Ja, ah, ja, ja, ja, voilà.
1: Junior
0: ah, ja,
1: Jack. Baby, make your move. Step across the line. Touch me one more time. Dan gaan we even de chronologie volledig negeren, want anders klopt het grapje niet. Natuurlijk. Come on, tell me. Amelia, hoe gaan we eindigen vandaag? Want het proces van de volgende een keer maken. Zometeen na 10 uur komt Thibaut langs. En als u nu dacht, die twee zotten van de ochtend. Volgens mij is daar toch ook, zijn daar toch ook kosten aan.
0: Met Thibaut van Leliendaal. Ja, wat is er met Thibaut van Leliendaal aan de hand?
1: Thibaut van Leliendaal, dus de man waar u het over hebt.
0: Ja, ja,
1: ik heb die zien toekomen daar straks.
0: Ja?
1: Heb je al eens naar buiten gekeken?
0: Thibaut van Leliendaal bedoel, of die heeft buiten gekeken? Ah, nee, of
1: nee, hij duidelijk niet.
0: Ah, nee.
1: Thibaut van Leliendaal.
0: Ja.
1: U kent hem wel.
0: Ja, ja.
1: De man die zometeen aan 10 uur, ja, die heeft duidelijk niet naar buiten gekeken. Het heeft vanochtend al maar gegoten dat het de lieve lust is. Ik heb hem zien toekomen op zijn fiets. En die woont hier niet in de buurt, hè.
0: Maar die is van de andere kant van het land.
1: Ja, op zijn fiets in korte broek. En deze zijn kosten.
0: Verdovende middelen, het is geen goed idee.
1: Nee,
0: maar goed.
1: Nee. Hoe slecht gaat het met de jeugd van tegenwoordig? U hoort het zometeen na 10 uur.
0: Met Thibaut van Leliendaal. Ja.

0: Dit is Top.
1: Een goeiemorgen. Het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Lore. Een goeiemorgen, Lore.
2: Een goeiemorgen. Bij de brand in de Hoge Venen hebben 2 Vlaamse brandweermannen een rookvergiftiging opgelopen. Dat meldde Duitsstalige media. Ze hadden te veel rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is intussen stabiel. De brand blijft ook moeilijk te controleren. Op verschillende plaatsen is het vuur opnieuw aangewakkerd, maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journaliste Louise Buquet.
3: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
2: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen voorlopig niet kunnen opstijgen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft De Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. Een Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent. Maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de Straat van Hormuz. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
1: Momenteel nog 2 plekken waar je meer dan een kwartier kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent. 19 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En tot slot nog op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je 16 minuten bijtellen tussen Mechelen-Noord en Rumst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
0: Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
1: Met nu een trip naar California. Dat samen met Katy Perry en Snoop Dogg. Ze komen eraan na Topic. Sorry, papi.
0: Top.

0: Hallo, hallo. Goedemorgen op deze dinsdag 18 augustus.
1: Dit is Top.
0: Ik ben... Ik moet iets rechtzetten, want hiernet begreep Jeroen niet goed waarom dat ik met de fiets naar het werk kwam. Wel, ik ga dat uitleggen. Ik ben deze ochtend mijn wagen gaan binnenbrengen voor een klein onderhoud in de garage, hier ietsje verder van Top. En daar vroegen ze mij dan, zou je graag een vervangwagen willen of een fiets? En ik dacht, oh, ik ga een beetje sportief doen, want binnenkort strong Viking run enzovoort. Ja, ik moet een beetje oefenen. Dus ik heb de fiets gekozen. Maar dat was eigenlijk niet zo'n slimme keuze, want het was veel frisser dan ik had verwacht. En daarbovenop begon het ook nog eens mega hard te regenen. Ik had enkel een t-shirt en een short aan, dus ik was drijfnat, moet ik zeggen, als ik hier aankwam. En het was ook gewoon koud, dus ik heb gewoon een foute keuze gemaakt met mijn outfit. Ik geef toe, ik moet nog even wennen aan het weer van de komende dagen. Zeg, heel fijn dat je luistert naar Top. Ik hou je deze voormiddag weer gezelschap. En dat nu met Armin van Buuren. Come around.

0: voor mij de festivaltrack van deze zomer. Deze Propsa en Clooney met Free Your Mind. Past perfect op een festival, pintje in de hand. De zon die maar schijnt. Al is er van de zon weinig sprake, de hittegolf is nu helemaal voorbij. En het ziet er ook niet naar uit dat we snel een nieuwe hittegolf gaan krijgen, of mogen verwachten liever. Alhoewel, zometeen zorgen de Glass Animals daar wel voor met hun heatwaves.
1: Dit is top.
0: Ze komen eraan. Eerst nog Bruno Mars en I Just Might.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
7: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
8: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2+2.

0: Deze week Camping Kitsch Club. En eind deze maand staat ook nog The Day Before Tomorrow op het programma. Dat is op 29 augustus. Wie kan je daar allemaal verwachten op die Day Before Tomorrow? Want wel echt een leuke line-up. DJ Frank gaat daar zijn. Ja. Yeah. Dat is altijd een feestje als DJ Frank optreedt. Ook Reggie ga je daar kunnen zien. En als je hem nog niet live hebt gezien, dan kan ik je dat alleen maar aanraden. En nog vele meer natuurlijk, hè, ga je daar aan het werk kunnen zien. Ons ga je daar ook kunnen terugvinden voor de laatste keer met onze Summer Beat by Mentos Silent Disco. Dus als je je tickets hebt, kom dan zeker nog eens dag zeggen. Hè.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
3: You ain't hit it.

0: half elf, zometeen weer een nieuwe hit of shit. Dan mag jij weer je mening geven over de nieuwe muziek hier bij Top. Eerst nog één plek waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je 11 minuten kwijt tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daarom noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: Shit.
1: Deze week Robin Schulz in de nieuwe hit of shit. En moest je hem toch nog niet kennen, die Robin Schulz? Het is een echte hitmachine. Ik ga het kort zo eens even overlopen wat hij allemaal al gemaakt heeft de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld deze hier, een van mijn favorieten van hem, deze Sugar. Dat vind ik zo goed. Op een zomeravond zo. Allee, als je naar buiten kijkt, niet dan maar gaan kijken. Ook deze Speechless is van hem. Het is een beetje de koning van de zomerse muziek, hè, Robin Schulz. En wat vele mensen ook vaak vergeten, hij heeft ook de remix gemaakt van deze Waves. We zeggen vaak dat hij van Mr. Props is. Maar ja, Robin Schulz heeft hij dus geremixed, deze Waves. En nu heeft hij opnieuw een remix gemaakt met samen met Watermat. En jij mag laten weten wat je ervan vindt door Hit of Shit door te sturen via de Top Radio B-app voor deze Watermat en Robin Schulz met Take It Slow.

Wat vind jij van deze Robin Schulz en Watermat met Take It Slow? Alexander stuurt al door, helaas voor mij een shit, maar ik heb nog veel meer meningen nodig natuurlijk. Ze zijn allemaal welkom via de Top Radio BE app. Laat maar weten, hit of shit.

0: zo snelheid, jong. En die van computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
6: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
7: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
6: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
7: Sun wie?
6: Sun Systems.
8: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
7: Ja, chique ding is dat, hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Deze man maakt ook geweldige summerbeats, hè? Jonas Blue met Perfect Strangers. En van de ene mens of DJ die geweldige summerbeats maakt naar de andere, want jij mocht je mening geven over de nieuwste van Robin Schulz. Voor deze remake van Bullet van Watermat, Take It Slow.
1: Hit of shit?
0: Yves die vindt het een dikke hit, maar met een S ervoor. Dus een dikke shit. Sorry voor Robin Schulz, zegt hij erbij. Jamie die vindt het dan weer een hit. Veel beter dan het misbaksel van vorige week in Hit of Shit. Bedankt nog voor je mening, Jamie. Gregory stuurt shit. Joffrey die stuurt dan weer hit. Zou geen keuze mogen zijn. Dit moet sowieso een hit worden, Thibo. Kathleen vindt het ook een fantastische song. Voor mij de max. Een hit voor mij. Ook voor Pede. Ja, een dikke hit. Filip die zou het zelf een 10 op 10 geven. Het is een dikke hit voor hem. Ja, in het algemeen doet hij het gewoon heel goed. De remake van Robin Schulz valt in de smaak. En morgen mag je er gewoon opnieuw je mening over geven voor deze Robin Schulz, Watermat en Take It Slow.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Stop!
6: Goedemorgen, het is iets over 11. Hier zijn de top headlines met Lore. Een goedemorgen, Lore.
7: Goedemorgen. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot 400.000 euro als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
8: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die kooiboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
7: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg van 35 opgepakt na een zwaar verkeersongeval. Dat meldde Griekse media. Daarbij raakte een motorrijder zwaar gewond. Het gebeurde toen hij probeerde te keren op een plaats waar dat verboden is. De man is intussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van 3000 euro betaalde. Hij moet zich wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent, maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de straat. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Het is vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
6: Nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten kwijt bent. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 14 minuten bij tellen tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
5: Dit is Stop. Thibaut van Leliendaal.
6: We tellen af naar de lunch met Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It komt eraan na deze Talamanca. Goedemorgen.
5: Stop.

10 over 11 op deze grijze dinsdag voormiddag. Redenen te meer om de zomerse platen nu jouw richting uit te sturen. Met het komende uur Oliver Heldens, Major Lazer, Kygo, Lost Frequencies, de perfecte summer beats. Ze komen er allemaal aan. Nu eerst nog Pete Heller met Big Love. Een hele goede morgen.

Nieuwe week, dus een nieuwe datingtrend die oppopt. Ik hou dat altijd zo wat graag in de gaten. Met deze week, infladating. Ja, ik ga het nog eens herhalen. Infladating, ja, het is blijkbaar zeer hip onder de jongeren. En je mag eens een gokje doen via onze app als je denkt te weten wat het is. Zometeen leg ik het uit na deze Jess Glynn en Hold My Hand. Standing in.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
9: Yep. Info op telenet.be.
10: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging in

0: Ik vertelde hier net dat infladating de nieuwe trend is in de datingwereld. Chiara die stuurt via de Topradio B-app is dat als iemand zo irritant is dat je letterlijk er een ontsteking van krijgt. Ja, ik begrijp de link, hè, van inflammatie, infladating. Maar nee, het komt niet daarvan. Het komt helemaal niet daarvan. Het komt wel van het woord inflatie, infladating. En het is eigenlijk bewust goedkoop of goedkoop gaan daten. Niet meer als eerste date op restaurant gaan of naar de bioscoop of zo. Want nee, dat is veel te duur geworden. Wel gewoon gaan wandelen, een avond gaan stappen met elkaar, bij elkaar samen thuis gaan koken. Zo van die dingen doen. De simpele dingen dus, dat is infladating. Het leven wordt eigenlijk veel te duur, daar komt het op neer. En ik begrijp dat wel, want ik ben afgelopen week, of afgelopen weekend liever, met mijn vriendin naar de cinema geweest, naar de Kinepolis. En ik heb daar €19 voor een simpel bioscoopticketje betaald. €19 maal 2, plus een beetje popcorn, een beetje snoep. Dus wij waren voor eten en een bioscoopticket €50 kwijt voor een film. Ja, wadden.
1: Dit is top.
0: Ik wil dus maar zeggen, ik begrijp het heel goed, hè, dat nieuwe trendje. Infladating.

0: Zo werd het 11:30 met deze Oliver Heldens en zijn Gecko. Zometeen gaan we doen van Moye. Met Major Lazer komt eraan. Eerst nog twee vertragingen van 10 minuten of langer op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent, daar is een ongeval gebeurd tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar ben je 24 minuten kwijt. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland. 11 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 10 minuten.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Dit is... Top. We make your move, your summer beat. Thibaut van Leliendaal.

Neem de Top Radio BE-app er maar bij. Daily Dilemma. Het is misschien een beetje laat, I know, want de vakantie is al bijna gedaan. Maar als je op vakantie gaat, kies je dan voor een luie vakantie of voor een actieve vakantie? Voor welke van de twee ga jij? Ik heb liefst, als ik op vakantie ga, een luie vakantie. Want als ik op vakantie ben, moet ik tot rust komen en heb ik niet veel zin om te gaan wandelen, te gaan lopen, te gaan nog van alles en nog wat gaan doen. Nee, maar je hebt natuurlijk ook mensen die dat graag doen. Hè? Die graag die gaan skiën, die zo vakanties naar de bergen, zo naar Zwitserland, om dan te gaan wandelen, kilometers lang. Ja. Je hebt zo mensen. Ik ben totaal niet zo, dus kijk. Maar kijk, dus voor welke ga jij vandaag? Ga jij voor een actieve vakantie of ga jij voor een luie vakantie? In welk kamp zit jij vandaag? Dat mag je mij eens laten weten via de Top Radio BE-app. Zeer benieuwd wat jouw keuze vandaag is. Laat ze maar komen.

Ga jij voor een luie of voor een actieve vakantie? Dat was de vraag voor vandaag. Daily Dilemma. Koen die stuurt een actieve vakantie voor ons. Iedere dag een leuke activiteit en dan goed bijtanken aan het buffet of lokaal restaurant voor ons. Anne uit Mechelen die gaat dan weer voor een luie vakantie. Niet moeten koken is al een vakantie op zich voor mij. Lekker een all-in voetjes onder tafel. Luieren in de zon met een goed boek en een lekkere gin tonic. Laat mij maar gerust op tijd eens omdraaien en smeren is de hoofdactiviteit. Ik begrijp het helemaal, Anne. Brian uit Halle die volgt. Hey Thibo, hier een luie vakantie. Onder het jaar hebben we al geen zittende job, dus eens rust kan heel goed doen. Dan heb je nog Filip, die gaat ook voor een luie vakantie, want het dagelijks leven is al druk genoeg. Nathalie uit Wetteren dan, ik heb deze week verlof, dus mijn hondentrimsalon eens poetsen. Dus voor mij wordt het een actieve vakantie. Mario, wij gaan voor beide eigenlijk best of both worlds. Eerste weken rondtrekken met onze camper en veel bezoeken. En de tweede helft van de vakantie is dan rust op de camping met daartussen ook wel eens een activiteit. Dit jaar is dat gaan jetskiën en duiken. Hij heeft er ook wat foto's doorgestuurd. Heel leuk om te zien. En tot slot nog Igor, die gaat voor beiden ook. Heeft hij laten weten via een audioberichtje waarin hij zegt dat hij afwisseling heel belangrijk vindt op vakantie. Zo is een dag lui doen, dan is een dag een activiteit of een keer een voormiddag een activiteit, namiddag lui doen. Best of both worlds. Ik snap het eigenlijk wel. Als ik op vakantie ga, ik heb daar straks gezegd, ja, het is eigenlijk liever een luie vakantie, dat klopt wel. Maar af en toe zo eens een stadje gaan bezoeken, ja, dat heb ik ook wel nog eens graag. Dus ik snap het. Bedankt voor de leuke inzendingen allemaal. En als ik toch moet concluderen, gaan de meesten toch voor een luie vakantie hier in België. Ik snap het helemaal. Dit is top. We make you move. Hey guys, in Las Vegas, we make.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Dit is Top.
5: Goedemiddag, het is 12 uur geworden. Tijd voor de Top Headlines met Lore. Een goedemiddag, Lore.
6: Een goedemiddag. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Boortere. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot 400.000 euro als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
7: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die coyboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
6: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kazemans van Touring.
8: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
6: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen. Maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen. Maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. Op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
5: Nog 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur bijtellen tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Op de E313 richting Ranst. 16 minuten bijtellen tussen Beringen en Tessenderlo. En tot slot op de E19 richting Antwerpen. 12 minuten extra tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Als je op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment niet meer dan 10 minuten.
4: Dit is Top! Van Leliendaal.
5: De dinsdagmiddag die gaat goed vooruit met nu de nummer 5 uit de Top Hit 40. Dit is Another and Talk to You.

Morgen, exact een maand geleden, zat het WK voetbal er helemaal op. En wij hebben intussen al een nieuwe bondscoach, genaamd Mark van Bommel. En onze ex-bondscoach Rudy Garcia, die heeft eigenlijk voor het eerst gesproken met de pers vandaag, na zijn ontslag. En hij haalt nu helemaal uit naar de medische staf. Die was volgens hem veel te zwak en heeft heel veel fouten gemaakt rond de fitheid van Jeremy Doku, bijvoorbeeld. En ook over de blessure van Zeno de Bas, daar was hij niet voor te spreken. Hij had die meegenomen, Zeno de Bas, dat is 26e man. En ze hadden hem beloofd dat hij fit ging zijn tegen de kwartfinale, of tegen de finale ervoor zelf. Maar dat is zo niet gebleken. Hij had weer een blessure opgelopen tijdens zijn revalidatie en daar was hij dus heel boos over. Hij haalt ook een beetje uit naar de pers. Wat else, na zo'n ontslag? Hij vond bijvoorbeeld dat de Vlaamse pers veel te veel heeft gepusht om Hans Van Aken in de basiself te krijgen. Terwijl hij zegt zelf, ja, ik heb er zelf geen rekening mee gehouden hoor. Dus hij spreekt zijn eigen toch een beetje tegen, want hij geeft dus commentaar dat hij die daarin moest zetten. Maar toch heeft hij er geen rekening mee gehouden. Ja, waarom zeg je het dan? Ik vind het eigenlijk allemaal een beetje Calimero-gedrag, het interview van onze Rudy Garcia, onze ex-bondscoach. Want ja, hij zegt eigenlijk een beetje dat iedereen tegen hem was en alles wat iedereen anders deed was niet goed, maar wat hij deed was wel goed. Ja, kijk. Maar kijk, niet met ons probleem. Hè. We hebben een nieuwe bondscoach en vanaf nu gaan we alles winnen. We worden Europees kampioen. Het zal wel zijn. Dude.

Jeroen en Koen zijn dus nog even terug in de ochtend van Top. En jij kan nog tot volgende week vrijdag elke ochtend een leuke activiteit winnen. Een daguitstap. Wat je daarvoor moet doen, dat leg ik zo meteen uit. Na Crystal en The Days, dit zijn The Days.

0: Maxime stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zicht. Rekening? Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
12: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2+2 gratis en nog veel meer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, het is weer zover.
14: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
14: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
15: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
16: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen. De Freshnet alcoholvrije varianten. En de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Jeroen en Koen Liever zijn dus nog even terug in de ochtend van Top voordat ze ermee stoppen. Maar kijk, nu het leuke nieuws.
1: Ik verveel me.
0: Ze geven elke ochtend nog een daguitstap weg naar bijvoorbeeld Technopolis, The Park, Sportoase, Ice Mountain en nog vele meer. En als jij kans wil maken om te winnen, dan moet je Ik Verveel Mij doorsturen als je een alarm hoort tijdens de ochtend bij Top. Dus dat is tussen 6 en 10 uur bij Jeroen en Koen. Morgen weer een nieuwe kans, dus goed luisteren is de boodschap.
2: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Halveen met deze Toca Disco en Street Girls. Straks muziek van Belgische makelij met Henri PFR en zijn Sola komt eraan. Eerst nog drie plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Ranst, daar moet je 20 minuten bijtellen tussen Beringen en Tessenderlo. Op de Antwerpse ring dan richting Gent, een kwartier bijtellen tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En tot slot op de E19 richting Antwerpen, 12 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici XL.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benji.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Dit is Top. Your summer beat.

0: Afgelopen weekend was het tijd voor Weekend Dance op het strand van Zeebrugge. Ik heb weer heel veel foto's zien verschijnen op mijn Instagram. Het zag er allemaal weer heel tof en heel leuk uit. En deze man hier, die stond daar op de mainstage. Heeft er blijkbaar een heel dik feestje van gemaakt. Deze Maupi. En nu hoor je hem nog eens op top. Met het geweldige Drugs from Amsterdam.
1: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.
2: Hey.

0: snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
6: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van oerle.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: Moest jij nu het geniale idee hebben om naar de kust te gaan, dan stel je je waarschijnlijk volgende vraag.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: En ik kan daar heel kort op antwoorden. Nee. Nee, het is niet druk aan de kust. Dus je kan perfect naar de kust gaan. Maar kom, eerlijk toegegeven, het is ook gewoon echt wel slecht weer om naar de kust te gaan, jongens. Dus stel het misschien uit tot de volgende keer. Volgende week wordt het misschien beter. Kijk.

Ik ga me klaarmaken om te gaan lunchen. Ik laat je achter met Bram. Dit is... Want die hoor je vanaf 1 uur. En nu hoor je nog Calvin Harris. Tot morgen.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Stop!
3: Het is 1 uur, tijd voor de topheadlines. En die krijg je nu van Lore. Dag Lore, een goedemiddag.
4: Een goedemiddag. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Boorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. De lijn betaalde de afgelopen 5 jaar meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding voor reizigers die slachtoffer werden van een incident op de bus of tram. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding na een ongeval of brusk rijgedrag, zegt CD&V-parlementslid Ann Christiaans.
5: Wat ons betreft moet er nog meer ingezet worden op sensibilisering, zowel naar de reizigers toe, dat zij ook duidelijk te weten waar zij kunnen opstappen, op welke manier ze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Natuurlijk een continue vorming van de chauffeurs, zodat zij ook op de best mogelijke manier zich kunnen begeven in het verkeer en hun rijgedrag moeten aanpassen.
4: Opvallend, in Limburg kregen 3 reizigers vorig jaar gemiddeld elk zo'n 50.000 euro schadevergoeding. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kaasemans van Touring.
6: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven. Zelf, in Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
4: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen, maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen, maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. En op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
3: Ik heb op dit moment 1 vertraging van een kwartier of meer. Die staat op de E313. Je verliest er een half uur tussen Lummen en Tessenderlo. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, beter nieuws, want dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
2: Dit is Stop! Van
3: hey. De nummer 1 uit de tophit 40 van Top is er eentje die enorme hitte kan verdragen. Ik ga hem nog eens draaien. Dit is Moving to the Sun. Top.

zomervakantiedagen zijn bijna geteld. Augustus is al ruim half weg. Het kaftpapier duikt al op in de supermarkten. Dan weet je ook welke tijd er aankomt. Nu, de hits van Top doen altijd een beetje aan vakantie denken. Zeker geen gebrek aan die hits van Top deze middag. Zometeen Jennifer Lopez. En dit is Dua Lipa.

0: Ik mag opnieuw voor Reisgids spelen met...
1: Weet je waar?
0: Vandaag weet je waar, en dan zoek ik een land uiteraard. Weet je waar je een treinperron hebt dat langer is dan 1,5 kilometer? Kan je al meteen bedenken dat dat praktisch niet echt altijd handig is. Maar toch, het bestaat in een bepaald land. Dus een treinperron van 1,5 kilometer lang. Het moet wel een land zijn met veel inwoners, denk ik dan spontaan. Waar denk jij dat het is? Je mag het mij laten weten in een berichtje via de Top Radio B-app. Ik zoek dus een land en uw discolines.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Nog voor je kan denken.
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
7: Kom dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn. Knaldi.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
10: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
11: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1+.

0: Rock My Body van Ina en Rehab.
1: Weet je waar?
0: Weet je waar je een treinperron hebt dat langer is dan 1,5 kilometer? Het is niet in Japan, in tegenstelling tot wat de veel luisteraars dachten. Het is een Aziatisch land, dat is wel juist. Land met veel inwoners, dat zit wel goed wat de meeste gokjes betreffen. Het is namelijk in India. Zag ik ook binnenkomen. Dus heel wat luisteraars wisten dat wel. Er is dus een langste spoorwegperron ter wereld van meer dan, het is zelfs iets meer dan 1,5 kilometer. Guinness Book heeft dat bevestigd nog een paar jaar terug. Dus als je aan het ene uiteinde staat en je trein komt aan het andere uiteinde aan, dan heb je wel een serieus probleem natuurlijk. Als je daar de trein moet nemen. Je trein missen omdat je aan de verkeerde kant van het perron stond. In India kan dat dus een wandeling van 1,5 kilometer worden. En dan reken ik eens snel uit. Daar doe je dan toch wel snel een kwartiertje tot 20 minuten over om te wandelen. En dan mis je sowieso die trein. Dus echt handig lijkt mij dat niet. Maar ze zullen daar wel hele lange treinstellen hebben. Daar ga ik dan wel van uit als ze zo lange perrons hebben, toch?

0: Ik heb zo meteen een DJ bij Top die tegenwoordig voor een zittend publiek optredens geeft. Het is echt een wereldbekende naam. Zometeen draai ik hem voor jou. Eerst de files. Ik kan er kort over zijn. Er is er eentje van een kwartier of langer. Die vind je op de E313. 40 minuten tussen Lummen en Tessenderlo. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, beter nieuws, verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden.

Wist je dat Armin van Buuren tegenwoordig ook optreedt voor een zittend publiek? En dat dus terwijl Armin zelf aan de piano zit. Ja, dan treedt hij dus niet op als DJ, maar echt als pianist. Geeft hij tegenwoordig shows mee en dan begrijp je ook meteen waarom de zaal neerzit op stoelen en dus niet terecht staat. Nu, die pianovingers van Armin heeft hij van thuis meegekregen, want blijkbaar op de zondagochtenden bij Armin van Buuren was er altijd Bach en Beethoven te horen. En die muziek geeft hem altijd zo'n beetje het gevoel van thuiskomen. En nu het zegt, als je zo zijn hits ontleedt, zijn grote hits, daar zit toch wel ook heel vaak piano in. Moet je maar eens opletten. Ook bij deze, dit is Armin van Buuren nog eens. En Sharon den Adel als stem op deze In en Out.

0: De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Kansen krijgen op je werk.
2: Check.
1: Interesse in machines.
2: Check.
1: Goede werksfeer.
3: Yes.
1: De Witte van de Café. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
4: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heen mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat plezant bluffen, hè. Atelix.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.

Vorige week zat de aardbeving die Colombia heeft getroffen nog volop in het nieuws. Ik ben er een paar jaar geleden nog geweest, zelf geweest in Colombia, dus ik volg dat nieuws dan zo een klein beetje meer van nabij. Wie Colombia zegt, denkt natuurlijk ook meteen aan... Het is nu net deze Shakira die hulp heeft beloofd aan Colombia. Ze gaat helpen om minstens 10 scholen terug op te bouwen. Scholen die dus met de grond gelijk zijn gemaakt. Met het geld dat ze dan heeft verdiend aan het WK voetbal gaat ze dat misschien wel doen. Kan je wel wat scholen voor heropbouwen, denk ik. Zullen we ook ons steentje nog eens bijdragen? En Die Die, dat is dan de WK-hit van Shakira, zo meteen nog eens draaien. Ah wel, afgesproken. Eerst nog Milkink bij Top.

veelgebruikte website buienradar.be vertelt mij dat het op dit moment in de Hoge Venen goed aan het regenen is. Goed nieuws lijkt me dat voor de natuurbranden. Het gaat er zo meteen sowieso over gaan in de top headlines. Die komen eraan. Zometeen dus 2 uur. Eerst nog Lucas en Steve, Heart First.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Dit is Top!
3: Er mag toch ook eens wat goed nieuws komen uit de Hoge Venen. Top headlines nu met Lore. Goedemiddag, dag Lore.
4: Goedemiddag. De natuurbrand in de Hoge Venen is voorlopig onder controle. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Goed nieuws, al zijn er ook nadelen. Je hoort journaliste Louise Buquet ter plaatse.
5: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
4: Het is nu afwachten wat het weer daar de komende dagen brengt. In de Hoge Venen is al zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om te zorgen voor hun gezin. Bijvoorbeeld voor jonge kinderen of een ziek familielid. Dat blijkt uit een enquête van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven te kunnen combineren. Bij mannen ging het om iets meer dan een kwart, maar zij blijven wel vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. In Frankrijk onderzoekt het parquet mogelijke Russische inmenging in de campagnes van twee presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance. Dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden valse video's over hen verspreid, onder meer over hun gezondheid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. De bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden in Frankrijk volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
3: Op dit moment is het aanschuiven op de volgende plaatsen op de E313. Ik heb even gerefreshed, hè, zodanig dat we de meest recente update hebben. Voilà, op de E313 een kwartier of langer aanschuiven vanaf Lummen tot de Sendeglo, een half uur extra. En dan nog richting Nederland, komt door een ongeval. Verlies je tijd tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Een kwartier daar, dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je minder tijd en dan een kwartier.
2: Dit is Top! Van
3: hey. Zometeen samen in ons hoofd op vakantie. En dan gaan we ook muziek van op vakantie leren kennen. Ingestuurd door een topluisteraar. Dat is voor zometeen. Eerst nog Deep Zone.

Er zijn nieuwe regels rond AI-gebruik in Europa. De zogenaamde AI Act moet ons wat beter duidelijk maken wat AI is en wat niet. Dus als je zo affiches ziet of reclamespots die AI of waar AI in gebruikt is, dan zou dat erbij moeten vermeld staan. Dan moet dat zo een labeltje krijgen dat er AI mee gemoeid is. Maar wat dan met muziek, vraag ik mij spontaan af. Want je hebt net Let Me Be gehoord, de second voice, en die steekt het helemaal niet onder stoelen of banken dat die de stem een klein beetje met AI heeft gemanipuleerd. Maar goed, dat is allemaal gebeurd voor die Europese AI Act. Dus kijk, bij deze heb ik het toch maar eens in de verf gezet. En ben ik in orde met de regeltjes, toch? I haven't had a

Mocht je op vakantie afgelopen zomer muziek hebben ontdekt, dan zou ik het heel leuk vinden mocht je die muziek met mij delen. Krijgen we de groetjes uit jouw vakantieland. Zometeen krijgen we de groetjes uit een vakantieland waar ik nog nooit op vakantie ben geweest. Maar ik heb mij over dat land laten vertellen dat de treinen daar altijd op tijd rijden. Moeten we dus niet in België gaan zoeken, maar waar dan wel, dat ontdek je dus zometeen. En ik ga er natuurlijk ook een liedje bij draaien dat populair is in dat bepaalde vakantieland. Het is iets wat we nog niet kennen bij ons in Vlaanderen, maar misschien binnenkort ook wel bij ons in de hitlijsten zal staan, wie weet. Eerst nog Silence.

0: met top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
1: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu? Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
11: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Daarom ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Go Yellow!
0: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Oei, dat moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
16: Bring your bottle back bij Sipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipari XL. Let's

0: Sarah uit Mechelen wil ons iets leren kennen.
1: Groetjes uit...
0: We krijgen de groetjes uit Zwitserland van Sarah. Ze is daar geweest met haar vriend deze zomer in Zwitserland. Ze zaten in Faulensee aan het meer van toen. Moet je maar eens opzoeken. Dat lijkt echt op een schilderij als je daar foto's van ziet. En ze heeft daar ook iets ontdekt om met ons te delen. Muziek ontdekt, namelijk het nummer Raindance van Dave & Thames. Het past perfect bij de Zwitserse zomer, heeft ze gezegd. Zo met de bergen op de achtergrond, het drankje erbij. Zonsondergang boven het meer. Je kan je er wel iets bij voorstellen natuurlijk, als ik het zo beschrijf. De statistieken liegen er ook niet om, want dit, die Raindance, dat was een grote hit in Zwitserland. Maar bij ons is die helemaal niet van de grond gekomen. Dus ja, goed dat we hem nu dankzij het berichtje van Sarah uiteindelijk toch leren kennen. We gaan luisteren naar Raindance, hit dus in Zwitserland. Met de groetjes uit Zwitserland.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: Dit is leuk. Echt muziek voor in de hangmat. In Zwitserland en in een aantal Zuid-Europese landen een grote hit geweest. Bij ons helaas niet. Rain Dance van Dave en Thames bij Top Nieuw. Toch voor ons in Vlaanderen. We konden het nogthans goed gebruiken, zo'n Rain Dance de laatste weken. Maar als jij ook iets hoort in het buitenland of hebt gehoord de voorbije weken op vakantie, deel het gerust met mij. Wie weet, laat ik hem aan heel Vlaanderen horen. En nu, tijd voor Avicii. Hey brother.
2: Hey.

0: meteen volledig draaien na onder andere de hit van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It staat ook nog klaar voor jou. Twee verkeersproblemen op de E313, een half uur aanschuiven tussen Lumme en te Tessenderlo en richting Nederland op de Antwerpse ring. Uitkijken voor een ongeval tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West verlies je een kwartier. Op alle andere plaatsen zou het vlot moeten gaan.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Proximus stelt voor de Business Packs. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

De ochtend van Top is sinds gisteren terug in overdrive vanaf 6 uur in de ochtend. Jeroen en Koen zijn terug voor jou om afscheid te nemen. Daar heeft Jeroen een goede reden voor. Hij wil heel graag nog verder presenteren in de ochtend. Maar ja, omwille van familiale omstandigheden gaat dat niet meer. Hele filmpje staat online op onze Facebook.

Ik zag net nog een berichtje binnenkomen van luisteraar Gregory uit Mechelen. Hey Bram, ik heb geen Facebook. Waar kan ik dat filmpje van Jeroen en Koen nog zien waarbij ze afscheid nemen of aankondigen wat er aan de hand is? Wel, ik vind het spijtig, want ik heb geen Facebook en ik wil het filmpje zien. Topradio.be, beste Gregory, hier kan je het zien. Of in de app natuurlijk, of op Instagram, daar staat het ook. Bekijk het eens, dan heb je het hele verhaal meteen mee waarom Jeroen beslist heeft om niet meer verder te presenteren in de ochtend. Maar hey, we laten je bij Top natuurlijk niet in de steek. We hebben iets anders vanaf september. Meer daarover volgende week. We gaan de spanning nog een beetje opbouwen. En nu gaan we gewoon genieten van die laatste uitzendingen van Jeroen en Koen, want dat is toch altijd een feest. Morgenochtend zijn ze er opnieuw voor jou om 6 uur in de ochtend. Ik ga luisteren, jij toch ook? So come on with me, I'll take you high. That prima donna spice up your life. Zometeen bij Top Blackpink en deze Jump.

0: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
3: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte VDC.

0: Black pink in your area.
1: Goeie naam wel, hè? Blackpink. Het zijn een beetje tegenstellingen. Het vrouwelijke in het pink en dan black. Ja, dat harde, dat zwarte, dat er toch een beetje in zit. Ik vind het goed gevonden. En ze zijn super populair. Dat hoeft geen uitleg. K-pop bij top. Waarom ook niet? BB Boulevard krijg je nu.

0: Haven bij Top en I Run. Ik werd er trouwens door luisteraar Nick in de app van Top nog eens op gewezen dat er binnenkort weer zo'n obstacle run aankomt van Strong Viking. Je gaat toch opnieuw meedoen? Ja, tuurlijk. Ik kan ook moeilijk anders. Want ik heb luisteraars een paar maanden geleden nog beloond met tickets om in ons topteam, in ons teamke mee te lopen. Dus als jij in september ook meedoet, join us. Je gaat niet naast Team Top kunnen kijken. En we zijn er gewoon altijd bij, hè, op die obstacle runs. Die zijn altijd heel leuk. Het gaat weer zo'n moddereditie worden, dus ik en mijn wasmachine gaan afzien.
1: Hope you're ready.
0: Hope you're ready. Nog niet echt, eerlijk gezegd. Dus ja, nog een beetje trainingsjes hoe het moet gaan. Maar er is wel nog een beetje tijd. Dat is meteen ook het goede nieuws. Jij luistert Top, zometeen met Milky, Just The Way You Are. En nu Booty Love. Dit is Boogie Tonight.

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze Aldi films en series, Benje.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is Top!
6: De topheadlines van 3 uur krijg je nu van Emiel Wallace. Dag Emiel, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De natuurbrand op de Hoge Venen lijkt onder controle, voorlopig toch. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. Dat klinkt als goed nieuws, maar het heeft ook nadelen, weet journaliste Louise Buquet die daar is.
8: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
7: 3/4 van de Hoge Venen is al in vlammen opgegaan. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om voor hun gezin te zorgen dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven gecombineerd te krijgen. Bij mannen ging het om iets meer dan 1/4. Zij blijven vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. En het Franse parket onderzoekt mogelijke Russische inmenging in de campagnes van 2 presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance, dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden ze valse video's over hen verspreid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. De bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.
6: Op dit moment 1 vertraging van 1/4 of langer. Op de E313 verlies je 1/2 uur tussen Lummen en Tessenderlo. Mocht je dan op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan weet je dat dat niet meer is dan 1/4.
5: Dit is Top!
6: Is er eigenlijk al een zomer geweest de laatste jaren zonder zomerhit van Lost Frequencies? Het antwoord is nee. En de hit van deze zomer draai ik nu voor jou. Hier is Lost Frequencies, Live It All.

Dit is de dinsdagnamiddag van Top met Sonic en It Feels So Good. En wel, eigenlijk voelt dat wel goed nu het zo is wat frisser is en een beetje heeft geregend. Maar niet iedereen vindt dat. Jeroen bijvoorbeeld vertelde mij deze ochtend dat hij het koud had. Dat hij de zon al begint te missen. Ben jij ook zo iemand? In zijn geval ga je hem een warm berichtje moeten sturen. Dat kan opnieuw vanaf 6 uur morgenochtend, want dan zijn Jeroen en Koen terug. Alright, zometeen bij Top doen we de Summerbeat 1000 roulette. Kan je opnieuw je lievelingsgetal insturen of een ander getal waar jij persoonlijk een band mee hebt? Ben ik altijd benieuwd naar? Dat is voor zometeen. En dan is daar ook altijd een goede Summerbeat aan gekoppeld. Eerst nog Forever Young van DJ Licious. Dit is Loreen bij Top en Tattoo.

0: mij een getal tussen de 1 en de 1000.
1: Summer Beat 1000 Roulette.
0: Dat heb ik nodig. Aan welk getal denk jij spontaan als ik je die vraag stel? Is dat een random getal of denk je meteen aan een getal waar je iets speciaals mee hebt? Ik zie dan heel vaak in onze app trouwdata of zo geboortedata binnenkomen. Maar het kan ook iets helemaal anders zijn. Dat is helemaal up to you. Kom maar op met dat getal, want je weet dat aan elk getal tussen de 1000 en de 1 ook een summerbeat is gekoppeld. Eentje ga ik zo meteen draaien. Misschien wel het jouwe. It's not-

0: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
8: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
7: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voor

0: Summer Beat 1000 roulette.
1: Ik vroeg jou om een getal in te sturen tussen de 1 en de 1000. En dat is massaal gebeurd. Aan welk getal denk je dan spontaan? Aan jouw lievelingsgetal is dat in heel veel gevallen. Ik kreeg een berichtje van Olivier uit Leuven. Hij heeft 654 ingestuurd. Waarom precies? Een heel uitleg daarbij. Dat is zijn gelukscombinatie. Ik ga je zeggen waarom. Want als hij opstaat op het tijdstip
0: 654.
1: Lees 6:54 in de ochtend, dan is zijn dag helemaal top. Heeft dat blijkbaar bijgehouden, als dat zo is. Als hij op dat moment opstaat, dan heeft hij altijd een topdag. Kijk, qua bijgeloof kan dat tellen. Ben ik ook benieuwd of hij ook tevreden is met nummertje
0: 654.
1: Uit de Summer Beat 1000. Ik heb die opgezocht. Wat zit erachter? Het is deze.

0: meteen nog een goede reden van luisteraar Olivier om te geloven in het getal
1: 654.
0: Ja, zijn lievelingsgetal dus. Als je het spelletje chapeau speelt met de dobbelstenen en je hebt 654, dan ben je sowieso gewonnen. Kijk, voilà. Nog een reden dus om 654 als jouw lievelingsgetal te beschouwen. Dit is Top, nu met The Weeknd.

0: Er is op dit moment in Vlaanderen een festival waar je scheef wordt bekeken als je je niet aan de dresscode houdt. Die dresscode is nogal uitgesproken. Wat moet je aan op dat festival? Ik ga het er zo meteen over hebben. Eerst de files. En ik kan daar kort over zijn, want er is er maar eentje van een kwartier of langer. Op de E19 is het aanschuiven vanaf Mechelen-Zuid tot Rumst. Je verliest daar een dik kwartier. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn. Beter nieuws, verlies je niet meer tijd dan 10 minuten.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukste tickets. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

Er is eigenlijk maar één festival in Vlaanderen waar je gerust binnen kan met witte sokken in sandalen. Top! Your summer beat. Of met vettig haar. En als het wat meer mag zijn, misschien met een plaksnor of een plateauzolen. Doe gewoon zot, want dat moet op Camping Kitsch Club. Het komt eraan dit jaar, zaterdag 22 augustus. Dat is nu zaterdag in Kortrijk. En ik zag op de socials van Camping Kitsch Club dat de mascotte, alombekend MC Drummer, al volop aan het meehelpen is met de opbouw van het festivalterrein. Toch altijd heel hilarische filmpjes. Check die maar eens. Op de line-up staan onder andere Frank Verstraeten, Jan Vervloet en Pat B. En wij hosten bijvoorbeeld ook een stukje daar op het festival met de Spoiler Room van Top Retro Arena. We hebben daar onze DJ's Stef DNO en Steve W gezet. Daar wil je gewoon bij zijn. Nu zaterdag kan dat dus op Camping Kitsch Club in Kortrijk. Trouwens, op een van die stages denk ik wel ook dat de volgende zal te horen zijn, want die heeft toch ook zo een kitschrandje. Ja toch, die duikt wel op in heel veel DJ-sets de laatste tijd. En die zit straks ook in de playlist bij Top. Dat is muziek om blij van te worden. Ik draai hem onder andere na Another Talk To You en deze Burn van L.

0: Allee, zo snelheid, jong. En die van computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
5: Jong gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken. Koop nu onder kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Maar hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
7: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
6: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
7: Sun wie?
6: Sun Systems.
8: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
7: Ja, chique ding is dat, hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.

Deze week kan je in de voormiddag bij Thibaut je mening geven over de nieuwe single van Robin Schulz. Hij laat je die elke dag volledig horen. Deze. En als hij dat heeft gedaan, dan heb jij het helemaal voor het zeggen. Belangrijk is dat, want jij beslist uiteindelijk of Robin Schulz een plaats krijgt in de playlist van Top. Hele grote verantwoordelijkheid is dat. Ik wil je verder geen stress bezorgen of zo hoor. Maar dat kan dus opnieuw insturen of je het een hit vindt of eerder een shitplaat. Morgen voormiddag bij Thibaut. Vorige week heeft Ring My Bell het gehaald. Kreeg uiteindelijk het label hit. En het gevolg is dat ik die nu mag draaien. You can me.

plezant liedje is dat toch? R&B Ring My Bell bij Top. Wie trouwens net gebeld heeft, dat is Louis, onze Luigi. Ik ga hem binnenlaten, hè. Hij is zo meteen van jou. Eerst nog Kygo en Take Me Back. Veel plezier dus zometeen met Louis.

0: Dit is Stop!
1: Nederland is op zoek blijkbaar naar Lucky. Emiel weet er meer over. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely, zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet en daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep. Marijke Stor.
3: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij lijdt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
2: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. De bosbrand in de Hoge Venen zorgt tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. En de West-Vlaamse band Het Zesde Metaal stopt voorlopig met optreden. Dat heeft de groep zelf bekendgemaakt. Op 4 september geven ze nog 1 concert. Daarna lassen ze een lange pauze in, zoals ze het zelf noemen. Hoe lang die zal duren is niet duidelijk. Het Zesde Metaal ken je onder meer van hun nummers Ploegsteert en Naar de Wubbe. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.
1: Op dit moment 2 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de A12 verlies je 20 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. En ook op de E19 een kwartier aanschuiven tussen Mechelen Zuid en Rumst.
0: Dit is Stop! Louis Bernard.
1: Of gewoon Luigi, als ik Bram moet geloven. Jammer genoeg, geen pizza's welkomend uur, maar wel alvast iets pikants met Rihanna en SNM. Welkom.

Gelukkig is daar dan Henri Péver om dat zonnige gevoel te geven op deze dinsdag. Want wat een hemelbreed verschil is dat met vorige week. Vorige week hadden we vandaag nog volle zon en temperaturen tot 30 graden. En vandaag, ja, lichtgrijze wolken en ja, truitjes weer, vind ik zelf persoonlijk. Ik heb eventjes snel gekeken hoe het zit voor de komende dagen nog. En ja, we krijgen ietsje meer zon, maar het wordt niet veel warmer dan 20 graden. Dat is dan wat we noemen een echte Belgische zomer. Maar goed, we kunnen zeker niet klagen natuurlijk. We hebben al heel wat moois gehad. Zometeen ga ik even door de meest gegoogelde woorden van de dag. Eerst nog deze Kid Laroi en Stay.

0: Er werd weer vandaag massaal gezocht naar info.
1: Vandaag om
0: 11 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Syphnos. En dat is zo'n Grieks eiland, zo'n typisch Grieks eiland. Je kent het wel met zo'n witte huisjes. Er werd wel niet naar gezocht als potentiële reisbestemming, maar wel eerder om een fataal verhaal te weten te komen. Want een Brits koppel die was daar op huwelijksreis op Syphnos, op dat Griekse eiland, op zoek naar heel wat mooie momenten. Maar het is fataal geëindigd. Ze hebben een helikoptervlucht gemaakt, maar hun helikopter is neergestort en ze hebben het beide niet overleefd. Hoe het is kunnen gebeuren is nog onduidelijk, maar het is toch jammer dat een reis die eigenlijk de mooiste uit je leven moet worden, meteen ook de laatste is.
1: En om
0: 12 uur
1: werd gezocht naar
0: autokeuring. Want vanaf 1 september verandert er heel wat met de autokeuring in Vlaanderen. Het belangrijkste dat verandert is dat je vanaf nu een keuringsbewijs zal krijgen dat 2 jaar geldig is. Ja, terwijl het geldt enkel wel voor personenwagens. In de toekomst zal het ook voor bestelwagens en lichte vrachtvoertuigen ook gebeuren dat het 2 jaar geldig is. En er zijn ook nog enkele andere dingen veranderd. Zo moet je geen extra keuring meer hebben voor je trekhaak. En ook krijg je nu

0: Sander die stuurt mij hier in de app. Zwijg mij over die keuring. Ik sta hier al een half uur te wachten en ben nog maar 2 auto's opgeschoven. Sander, eerlijk is eerlijk. Ik ben eventjes gaan kijken, want tegenwoordig kan je op zo'n website gewoon online al overal de webcam zien van de autokeuringen. Kan je misschien eventjes laten weten waar je exact staat? Dan kan ik zien hoeveel auto's er voor jou zijn. En dan weet ik ongeveer waar je staat als je even je 4 pinkers opsteekt. En kan ik geregeld een update geven aan de luisteraar of je al een auto voor bent of niet. Want ik zie het, overal gaat het redelijk traag vandaag.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
2: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
3: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: 10 voor half 5 en Shaboozy zit alweer in de bar.
1: Everybody at the bar getting tips.
0: Naar mijn mening toch nog een klein beetje te vroeg. Volgend uur kan het wel voor mij, want dan geef ik opnieuw een apropakket weg. Ondertussen steek ik nu gewoon wat extra tempo in die dinsdagvoormiddag met Sigma.

0: Geen file voor wie momenteel met de motto onderweg is. Die krijg je trouwens ook zo meteen van Tiësto en Eva Max. Maar wel vier plaatsen waar ze gewoon in de file staan in de auto. Dat is richting Antwerpen op de E19. Daar verlies je een dik half uur tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Ook op de A12 een 25-tal minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland dan een half uur vertragen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En verderop ook nog een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
7: Yep, go for info naar telenet.be.

0: Wie dacht dat de mannen van de Bausa in Dagsvliegen zouden zijn, is eraan voor de moeite. Je kent ze natuurlijk van deze Magnetic. Maar het Noorse trio heeft ook al een opvolger klaar. Het is een ode aan muziek beleven met elkaar, dat zeggen ze er zelf over. Ik vind persoonlijk gewoon dat het leuk klinkt. En we zitten met plezier in de kijker deze week.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: De Bausa. Lose Myself.
1: We make you move.

Wie weet is het binnenkort gedaan met de delivery scooters, want er is een nieuw fenomeen dat zijn intrede doet. Zometeen meer erover, maar het zal volgens mij heel wat meer lawaai maken, zoveel is zeker.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Yo, hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
0: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Hallo met Atilex.
3: Ik ben op zoek naar een kabel.
2: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
3: Nu ben ik de draad kwijt.
2: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.

0: Het is 4:15. Misschien ben je al lichtjes aan het denken wat je gaat eten vanavond. En als je geen zin hebt om te koken, dan zou het wel eens goed kunnen zijn dat jij iets gaat bestellen voor het eten vanavond. Wel, dat zou er iets anders kunnen gaan uitzien in de toekomst. Want stel nu eventjes, je hebt net iets besteld om te eten. Meestal krijg je dan tegenwoordig ook een melding als dat geleverd is. En dan doe je die deur open en hoor je plots dit. Het irritante geluid van een drone voor je voordeur.
1: Dit is top.
0: Ja, het zou wel eens de toekomst kunnen worden, want Uber Eats heeft plannen in de Verenigde Staten. Ze willen daar drones gaan inzetten die je eten komen brengen tot aan je huis. Het ziet er cool uit, want het is een drone die gewoon boven je huis zal blijven vliegen en ondertussen een klein pakketje dat naar beneden komt gedwarreld met daarin je eten. Heel futuristisch, maar wel praktisch. Maar ik moet toch eerlijk bekennen, ik denk nog altijd gewoon aan dit geluid dat je zal horen. Oh, dat is toch ambetant, jong. Dit wil je toch niet horen net voor jij je eten gaat opeten. Nou, ik weet het niet. Ik ben persoonlijk niet meteen fan dat zo'n drone boven mijn huis komt vliegen om een eten te brengen. Ik heb dan liever nog wat menselijk contact en een delivery boy of girl die aan mijn deur komt bellen. Maar wat vind jij ervan? Vind je het een goed idee of niet dat ze binnenkort eten aan je huis komen leveren met een drone? Laat het mij eens weten via de Top Radio BE app.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Binnenkort krijg je misschien eten op een andere manier geleverd.
1: Dit is top!
0: Want Uber Eats is in Amerika aan het testen met een andere manier voor hun eten te leveren bij de mensen. Ze zijn aan het proberen om dat met drones te doen. Ja, stel je voor, je opent je voordeur en je hoort dit geluid. Och, ik mag het me niet voorstellen. En Bjorn ook niet. Die zegt, als alle leveringen zo gebeuren, dan heb je gewoon nooit meer rust. Davy, die vreest dan weer voor zijn eten. Die zegt, gegarandeerd is het dan koud of is de helft verloren gegaan langs de baan. Tim, die is ietsje optimistischer. Die laat weten dat het misschien wel kan werken om personeelstekort op te vangen. En laten we eerlijk zijn, wie is daar geen voorstander van om de wachttijden van 1 uur te verminderen naar 1,5 uur? Is voor mij zeker en vast geen slecht idee. En Mitch, die heeft al een idee voor een nieuwe leveringsdienst. Die denkt, wat vind je van McDonald's? Mitch, ik vind dat een uitstekend idee. Maar goed, algemeen kan ik besluiten, je bent niet meteen fan om je eten geleverd te krijgen met drones. Zoveel is duidelijk, we gaan het gewoon op de scooter houden. Dat is goed.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Dit is Stop!
4: Het is 5 uur en de brand in de Hoge Venen blijft mensen beroeren. Emiel vertelt je er meer over. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens de WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
6: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch, hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
5: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De bosbrand daar zorgde ook tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely. Zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet. En daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep.
7: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij lijdt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
5: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. ChatGPT komt met een nieuwe versie speciaal voor tieners, dat laat de Amerikaanse ontwikkelaar weten. Ouders gaan beter kunnen controleren wat hun kinderen opzoeken en er komen ook extra veiligheidschecks als het gaat over onderwerpen zoals geweld, eetstoornissen of zelfverminking. De versie is bedoeld voor tieners tussen 13 en 17 jaar oud. En belangrijk om hierbij ook te vermelden, zit je zelf met vragen over zelfdoding, weet dan dat je altijd gratis en anoniem terecht kan op het nummer 1813 of op 1813.be. En het is nu officieel, Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minimaal rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt wel niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maximaal rond 23 graden.
4: Het is druk onderweg, vooral in en rond Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Antwerpen dan op de A12 een half uur aanschuiven tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op de E19 25 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E313 ook 25 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E34 richting Antwerpen ook 20 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Voor de rest vertragingen van minder dan 20 minuten.
3: Stop! Louis Bernard.
4: Deliverydienst Louis is aanwezig en levert komend uur 1 apropakket bij een luisteraar. En je krijgt er gratis Summerbeats bovenop. Goedemiddag!

Het is voorlopig een miserige dinsdag. Maar ik heb daar twee middeltjes voor gevonden. Het eerste is een zomers apropakketje dat ik jou zo meteen mag geven. En het tweede is een nieuwe zomerse versie van een tophit gemaakt door Shane Paul. Want die zorgt hier elke dag voor een extra streepje zon hier op Top. Dus neem die Top Radio B-app er allemaal bij. Want zometeen mag jij de titel en artiest doorsturen van het origineel. Eerst nog Swedish House Mafia. Yo!

0: Happiness is so sad. Maar ik maak je met nu heel veel graagte heel blij.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: En dat doe ik met onze favoriete zomerse artiest van deze zomer op top. En dat is niemand minder dan Shane Paul. Hij zorgt er elke dag voor dat je een extra zomerse versie krijgt van een tophit. Als jij de titel en artiest kan geven van het origineel, dan kan jou dat ook een apropakket opleveren. Ik heb al eventjes geluisterd naar de versie van Shane Paul dat hij vandaag heeft gemaakt. En ik kan je vertellen, het is een redelijk moeilijke opgave. Ik herkende het niet meteen, maar als je lang genoeg bleef luisteren, dan werd het wel duidelijk. Dus je krijgt hem extra lang te horen ook. Dit is Shane Paul vandaag. Ik ben op zoek naar de titel en de artiest van het origineel. De lyrics kunnen er ook voor zorgen dat je het makkelijker herkent.

Begint het al te komen? Het refrein klinkt wel een beetje anders. Maar het is wel nog steeds herkenbaar. Ik heb jou nodig. Want jij moet mij de titel en de artiest geven van het origineel van het nummer dat je daarnet hoorde. Gebracht door Shampoo. Het kan je een apropakketje opleveren. Dus als jij zin hebt in een heerlijke aperitief, open dan nu de Top Radio BE app en stuur mij het origineel door.

Heb jij het nummer herkend van onze vriend Shane Paul dat hij daarnet heeft gecoverd? Dan mag je het nu nog steeds laten weten via onze Top Radio B-app. Ik ben op zoek naar de titel en de artiesten van het origineel.

0: How I Feel. Wel, één iemand zal zich zo meteen een stuk beter voelen op deze dinsdag.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: Want ik had zo net een nieuwe opgave van onze vriend Shane Paul. Die heeft opnieuw een zomersnummer gemaakt. En zoals elke dag is het aan jou om dan te raden wat het origineel is. Ik speel met Michiel. Een goeiemiddag, Michiel.
2: Goeiemiddag.
0: Wat vond je vandaag van de versie van Shane Paul?
2: Ja, niet slecht, niet slecht.
0: Niet slecht. Ik hoor, je bent niet meteen overtuigd. Ik zal het toch nog eventjes erbij nemen. Geef toe, Michiel, dit is toch zomer?
2: Ja, dat klopt. Ja, wel.
0: Ja. Het is inderdaad zomers en je kon er ook een apropakket mee winnen, maar dan was ik wel op zoek naar de titel en de artiest van het origineel. Vertel eens, wie is dat?
2: Adolescent met Simple.
0: Dat klopt helemaal. Tuurlijk, dat apropakket is voor jou, Michiel. Je dinsdag is meteen een stuk zomerser geworden. Wat zijn de plannen nog vandaag?
2: Vanavond nog een padelmatchje spelen met de maten en dan rusten naar huis.
0: De padelmatch met de maten. Padel, ik heb er altijd van gehoord dat het zo'n sport is dat je best niet speelt als het wat geregend heeft, omdat de ballen dan minder botsen. Is dat zo?
2: Dat klopt, maar het is indoor, dus ben er heel last van
0: alles. Ah, dat is goed voorzien. Meteen een oplossing voor het regenweer van vandaag. Kijk, Michiel, ik wens je nog een fijne avond en winnen in padel, hè?
2: Ja, sowieso.
1: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Zijn er singles aan het luisteren? Want ik heb een komkommernieuwtje gevonden dat over singles gaat en meer bepaald over een nieuwe manier om een ideale levenspartner te vinden. Het is aan jou vandaag om daar een toepasselijk nummer voor te vinden. Dat is voor zometeen. Onderweg nog 5 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12. Een dik half uur aanschuiven tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de E19 ook een half uur tussen Mechelen Zuid en Rumst. Op de E34 20 minuten aanschuiven tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313 ook 20 minuten tussen Herentals West en Antwerpen Oost. En op de ring rond Antwerpen richting Nederland nog eens 25 minuten file tussen Antwerpen West en Borgerhout.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden.

Ik heb nog niet eens verteld wat het komkommernieuws is van vandaag en ik krijg toch al voorstellen in de app. Ik heb al verteld dat het over singles gaat en Bram stuurt al door 99 Problems van Jay-Z. Ja, ik snap het, Bram, wat je daarmee bedoelt. Maar het gaat daar niet over. Nee, het gaat over singles die op zoek zijn naar de ware liefde en daarvoor hebben ze iets gevonden in New York. Daar hebben ze een soort fotohokje geplaatst en het fotohokje, ja, dat gaat blijkbaar rond op socials, want in dat fotohokje trek je een foto van jezelf. Je vult dan ook een vragenlijst in en aan de hand van die vragenlijst gaan ze op zoek naar jouw ideale partner. Hoe werkt dit? Wel, op het einde van jouw bezoekje krijg je een strookje met daarop een foto van je partner of van je ideale levenspartner, zo gezegd, en ook die of zijn of haar voornaam. Dus je krijgt niet meer dan enkel een foto en de naam van die persoon. En dan moet je gewoon zelf op zoek gaan als je die persoon tegenkomt. Ja, dan kan je gewoon een strookje tonen. En is dat meteen het bewijs dat dat de ideale partner is voor jou? Het is blijkbaar heel erg populair daar in New York. En het lijkt mij ook een ideaal nieuwtje om een passend nummer mee te vinden. Het laat je van je creatiefste kant zien. De link kan van alles zijn. Het kan iets met love zijn, iets met foto's nemen. Het mag zelfs over New York gaan. Alles is welkom. Stuur jouw suggestie maar door voor de komkommerhit via onze topradio.

nog steeds nodig. Want ik ben nog steeds op zoek naar een nummer dat past bij het komkommernieuws van vandaag. Dat mag iets zijn met singles, dat mag iets zijn met foto's nemen of met New York. Alles is welkom in onze app. You're

0: Allee, zo snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
2: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van oerle.be.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
5: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: In New York hebben ze iets nieuws gevonden om singles aan een lief te helpen. Het is een fotohokje waarin je jezelf moet fotograferen. Dan moet je vervolgens een vragenlijst invullen. En dan krijg je een foto afgeprint van jouw ideale match met daarbij ook de voornaam van die persoon. Het is dan aan jou om die persoon ergens te zoeken in New York en op die manier jouw ideale metgezel te leren kennen. Ik zocht daarvoor een passend nummer, iets wat past bij het komkommernieuws van de dag. Er is heel wat binnengekomen. Bart die dacht bijvoorbeeld aan Picture of You van Enema, kon inderdaad. Leslie die denkt dan weer aan Carly Rae Jepsen. Ja, ik snap de link wel, alleen krijgen ze in dit geval nog niet het nummer van hun metgezel. Davy en Ann, die hebben een ander idee. Die dachten aan deze DJ Peter Project met To New York. Het is inderdaad voor die fotocabine die sinds kort in New York staat. Maar het is de keuze geworden van Xenios, Thibaut en Thomas. Het heeft iets te maken met die foto. En het past inderdaad ook wel bij het komkommernieuws van vandaag. Zij zijn allemaal gegaan voor Selfie van de Chainsmokers. Het is inderdaad heel toepasselijk, dus laten we gewoon samen op de selfie gaan.
1: When Jason was at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So

zes uur neem ik nog een kijkje in onze festivalkluis, want ik ga tickets weggeven voor een leuk festival in september. Zometeen ontdek jij hoe jij die kunt winnen. Tot zes uur hoor je nog deze Zornik en Scared of Yourself.

0: Dit is Stop.
1: Het is 6 uur geworden. De hoofdpunten van het nieuws krijgen van Emiel Wallaes. Goedenavond, Emiel.
2: Goedenavond. De situatie in de Hogevenen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hogevenen. Vooral over de impact daarvan op de planten en dieren. Volgens het WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
3: Die Hogevenen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hogevenen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
2: In totaal ging al 3/4 van de Hogevenen in vlammen op. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Thomas Baken.
4: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
2: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Nog nooit was Amerikaans president Trump zo onpopulair bij de Amerikanen. 64% is ontevreden over hem. Dat is het laagste peil sinds hij president werd. Dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. Trump wordt vooral afgerekend door de oorlog tegen Iran, waardoor de benzineprijzen de hoogte inschieten. Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finley Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. Het is nu officieel. Thibaut Nijs zal de ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Lidl Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
1: We hebben een stevige avondspits met 7 plaatsen waar je nog steeds meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat er richting Antwerpen op de E17. Daar is een ongeval gebeurd. De hoogte van Beervelde, waardoor je 3/4 verliest. Verder richting Antwerpen ook problemen op de A12. 35 minuten tussen Antwerpen Haven en de Eckertse Steenweg. Op de E19 een half uur tussen Mechelen Zuid en Rumst. Op de E313 20 minuten tussen Masshoven en Antwerpen Oost. Op de E34 20 minuten aanschuiven tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de ring rond Antwerpen dan verlies je ook 3/4 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En tot slot richting Genk op de E314 ook 25 minuten aanschuiven tussen Maasmechelen en Genk Centrum. Komt daar door ongeval.
0: Dit is Stop. Louis Bernard.
1: De festivaltickets liggen klaar om de deur uit te gaan. Jammer genoeg zijn dat er slechts 4. En excuses krijgen meteen van Becky G en Topic. Goedenavond.

Neem er eventjes jouw agenda bij. Ben jij nog vrij op zaterdag 5 september? Ik geef je eventjes tijd. Als dat het geval is, wel dan breng ik daar zo meteen misschien wel verandering in. Want ik stuur jou die zaterdag misschien wel naar Barra Beats in Oudenburg om die heerlijke festivalzomer af te sluiten. Straks vertel ik hoe jij je kan verzekeren van die tickets. Eerst nog deze Bob Sinclair.

0: €30 en een fles Grey Goose vodka. Dat lijkt me alle ingrediënten voor een zalige zomeravond. En jij kan dus die Barabies bundel winnen. Als jij tenminste weet welke DJ van op de line-up zelfs het moeilijkste publiek aan het dansen krijgt. En dat zegt ze zelf.
1: Dan probeer ik echt van alles uit te testen. En dan ga ik door mijn verschillende genres, verschillende mappen. Dan probeer ik eens een meezinger, echt een dansplaat. En mijn ultieme oplossing, als echt niks werkt, dan kruip ik zelf in het publiek. En dan zeg ik van kijk, nu leg ik Willy Sommers op en nu doen we een Polonaise. Maar dat is echt mijn last resort.
0: Ik moet eigenlijk hopen, ik hoop dat er geen Willy Sommers voorbij komt op dat moment. Maar ik denk dat het geen moeilijk publiek is daar op Barabies. Maar jij wil natuurlijk die Barabies bundel. Daarvoor moet je mij de naam geven van de Nina dat je daarnet hoorde. Welke Nina heb je net gehoord en welke Nina staat dus ook op de line-up van Barabies? Weet jij het antwoord? Stuur het dan snel door via de Top Radio B-app. Dan is die Barabies bundel misschien wel voor jou.

0: Ik ben op zoek naar een Nina op de line-up van Barabeats. En die Nina kan je zomaar eens een Barabeats bundel opleveren. Maar dan moet je wel haar volledige naam geven in onze Top Radio B-app.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Brasschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
2: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
3: Yeah.
4: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL.
5: Love to see you shine.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Ching, ching.
8: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen. De Freshnet alcoholvrije varianten. En de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet.

0: Wake Tonight. En blijkbaar ben je op dit moment ook zeker en vast wakker.
1: Dit is Top.
0: Want er viel iets te winnen. Ik heb hier de laatste Barabeats bundel liggen voor Barabeats op zaterdag 5 september. En ik speel met Niels. Goedenavond, Niels.
2: Goedenavond.
0: Je zei mij dat je bijna thuis bent. Was het een zware dinsdag vandaag?
2: Oh, het viel wel mee,
0: oké. Oké, het viel wel mee op zich, maar het was niet erg overtuigend, dat ga ik eerlijk zeggen. Die dinsdag kan nog een stukje beter worden, maar daarvoor moet je wel eerst weten wie ik nog eventjes laat horen.
3: Dan probeer ik echt van alles uit te testen en dan ga ik door mijn verschillende genres, verschillende mappen. Dan probeer ik eens een meezinger, echt een dansplaat.
0: Ja, Niels, dat was een Nina, maar welke Nina hoorde je net?
2: Nina Black.
0: Tuurlijk, dat is inderdaad Nina Black. Zij is ook aanwezig daar op zaterdag 5 september. Had je al plannen voor dat weekend of zijn die plannen meteen ingevuld nu?
2: Nee, ik had geen plannen, maar ik zal wel een paar vrienden binnen die wel meegaan.
0: Oké, dat is ideaal. Het komt goed uit ook, want je mag 3 mensen meenemen. Weet je al min of meer wie dat zal zijn?
2: Ik zal even moeten rondvragen, maar dat zal wel geen probleem zijn voor dit moment te vinden, denk ik.
0: Ah, kijk, dat wordt daar sowieso een leuke tuning. Niels, amuseer u daar, hè.
2: Ja, dank u wel.

0: hoe meer je weet, hoe meer dat kan opleveren. Dat werd daarnet nog eens duidelijk, dankzij Niels. Die wint festivaltickets voor zaterdag 5 september. Onderweg nog altijd file rijden. 5 plaatsen waarin meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen problemen op de E17. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je een uur en een kwartier verliest tussen het UZ Gent en Beervelde. Verder richting Antwerpen ook op de A12 een half uur tussen Antwerpen Haven en de Ekerse Steenweg. Op de E19 ook 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de E313 ook een kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar is het ook nog steeds de moeite. Daar verlies je 40-tal minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg?
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.

0: kansen krijgen op je werk.
1: Check.
0: Interesse in machines.
1: Check.
0: Goede werksfeer.
2: Yes.
0: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: 3 dagen te laat voor Moederdag in Antwerpen. Ja, dan zou ik inderdaad ook niet durven thuiskomen. De avond die is trouwens nog lang niet gedaan hier bij Top. Na 7 uur gaat die lucht overal open trekken. En daar zit onze Summerbeat 1000 voor iets tussen. Ik verklap je straks wat je allemaal mag verwachten.
1: Dit is Top!
0: Eerst hoor je nog Chicane met Bruce Water en nu Bebe Rexha. Dit is New Religion.

0: Ik heb een goed middeltje gevonden tegen al die wolken vandaag.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Want straks gaan we na 7 uur gewoon heerlijk shuffelen doorheen die Summerbeat 1000. Je krijgt de meest zomerse nummers van top. En ik heb al even een klein kijkje gaan nemen in de playlist. En ik kan vertellen dat er van alles gaat gebeuren met je lichaam. Ik zie Rock Your Body staan met de Funkers. Je gaat ook dansen met de Scissor Sisters. Ook al wil je dat niet dankzij I Don't Feel Like Dancing. En hou je vast, want hiermee gaan we straks zo meteen beginnen. Moreca Som Sistema met Kalemba. Ja, dat is toch duidelijk. Hier gaat er zeker iets gebeuren met je lichaam. Ja, dat klinkt toch als een zalige zomeravond. Zelf al is die zon momenteel niet te zien. Ik wens je sowieso nog een hele fijne avond.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Dit is Top. Top Headlines.
5: Goedenavond. Het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren het er zo'n 17 die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. Je hoort de CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
6: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
5: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaarden op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn ook nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel, Thomas Baken.
7: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
5: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finley Darling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Darling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.

0: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Oh, ons cv-fotoboek is er.
10: Mag ik eens kijken?
9: Wauw. Weet je dit nog?
10: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
11: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek.

0: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Dit is... Top. Thousand Shuffle.

0: Allee, zo snel het, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
5: Luister op schaamteloos. Zo wordt elk saai moment party.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Dit is Top. Top Headlines.
5: Goedenavond. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
6: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
5: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. Israël markeert Palestijnen met nummers op hun lichaam. Dat heeft het Israëlische leger zelf bevestigd. Eerder had een Israëlische krant gemeld dat soldaten met een stift nummers op de gezichten en de lichamen van verdachten hadden geschreven. De rest van de wereld reageert geschokt. Op sociale media verschijnen vergelijkingen met de Jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. En het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren er zo'n 17 situaties die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
7: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
5: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
4: Dit is

0: move your body, your life.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 29 augustus, the day before tomorrow, Braschaat. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos vibes.
2: Nieuw, Mentos vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
3: Yeah.
4: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Top, wil je jouw merk hier horen? Dat kan. Ga naar Topradio. Your summer beat. Dit is Top. We make you move.

0: Headlines.
1: Goedenavond. De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant, omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buquet.
2: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Dat is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
1: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. In IJsden in Nederlands Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus zou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar geweld dossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dat er al van 2 jaar geleden een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minimaal rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maximaal rond 23 graden.